Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws op Regio 8. Een fel debat in de Tweede Kamer vanavond is geëindigd met excuses van minister Van Wil van Justitie en Veiligheid. Hij was naar het parlement geroepen vanwege zijn uitspraken over 10.000 onbehandelde aangifte uit 2024. Het betrof ernstige misdrijven, maar Van Wil deed ze af als kansloze zaken waarin de politie toch al geen aanknopingspunten had. Dat was niet het geval volgens de Algemene Rekenkamer die de onbehandelde aangifte signaleerde. Arabische partijen worden uitgesloten van de aankomende Israëlische parlementsverkiezingen in oktober. Het kiescomité heeft dit besloten. Er lag ook een voorstel om de extreemrechtse partij Joodse Kracht van minister Ben-Gvir te weren, maar dat werd verworpen. In het kiescomité zitten vooral leden van de regeringspartij van Netanyahu. Het Hoge Rechtshof kan het besluit nog terugdraaien, dat is in het verleden al vaker gebeurd. Oekraïne krijgt een nieuwe partij Patriot luchtverdedigingsraketten, meldt president Zelensky. Hij heeft daarover een akkoord getekend, maar zegt niet met wie. Oekraïne heeft grote behoefte aan de Patriots, die het beste opgewassen zijn tegen de Russische ballistische raketten. De Amerikaanse president Trump hintte er een tijdje terug op dat Oekraïne de raketten zelf mocht gaan produceren, maar kwam daarop terug. Oekraïne moet nu over elke partij opnieuw onderhandelen. Enkele honderden studenten hebben in Delft geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. Studentenorganisaties hadden bewust een avondfietstocht opgezet, omdat de vrouwen die de afgelopen tijd in de regio Delft werden aangevallen allemaal op de fiets zaten. Anderhalve week geleden werd een 19-jarige man uit Delft aangehouden op verdenking van de mishandelingen en aanrandingen van de vrouwen. Hij zou hebben bekend. De man werd vandaag voorgeleid. Het weer? Vanavond en vannacht overwegend helder en droog. 'S Nachts is het zo'n 5 graden in Groningen en 10 vlak aan zee, bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws op Regio 8. Een fel debat in de Tweede Kamer vanavond is geëindigd met excuses van minister Van Wil van Justitie en Veiligheid. Hij was naar het parlement geroepen vanwege zijn uitspraken over 10.000 onbehandelde aangifte uit 2024. Het betrof ernstige misdrijven, maar Van Wil deed ze af als kansloze zaken waarin de politie toch al geen aanknopingspunten had. Dat was niet het geval volgens de Algemene Rekenkamer die de onbehandelde aangifte signaleerde. Arabische partijen worden uitgesloten van de aankomende Israëlische parlementsverkiezingen in oktober. Het kiescomité heeft dit besloten. Er lag ook een voorstel om de extreemrechtse partij Joodse Kracht van minister Ben-Gvir te weren, maar dat werd verworpen. In het kiescomité zitten vooral leden van de regeringspartij van Netanyahu. Het Hoge Rechtshof kan het besluit nog terugdraaien, dat is in het verleden al vaker gebeurd. Oekraïne krijgt een nieuwe partij Patriot luchtverdedigingsraketten, meldt president Zelensky. Hij heeft daarover een akkoord getekend, maar zegt niet met wie. Oekraïne heeft grote behoefte aan de Patriots, die het beste opgewassen zijn tegen de Russische ballistische raketten. De Amerikaanse president Trump hintte er een tijdje terug op dat Oekraïne de raketten zelf mocht gaan produceren, maar kwam daarop terug. Oekraïne moet nu over elke partij opnieuw onderhandelen. Enkele honderden studenten hebben in Delft geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. Studentenorganisaties hadden bewust een avondfietstocht opgezet, omdat de vrouwen die de afgelopen tijd in de regio Delft werden aangevallen allemaal op de fiets zaten. Anderhalve week geleden werd een 19-jarige man uit Delft aangehouden op verdenking van de mishandelingen en aanrandingen van de vrouwen. Hij zou hebben bekend. De man werd vandaag voorgeleid. Het weer? Vanavond en vannacht overwegend helder en droog. 'S Nachts is het zo'n 5 graden in Groningen en 10 vlak aan zee, bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: van de Achterhoek. 4 uur. Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws op Regio 8. Een fel debat in de Tweede Kamer vanavond is geëindigd met excuses van minister Van Wil van Justitie en Veiligheid. Hij was naar het parlement geroepen vanwege zijn uitspraken over 10.000 onbehandelde aangifte uit 2024. Het betrof ernstige misdrijven, maar Van Wil deed ze af als kansloze zaken waarin de politie toch al geen aanknopingspunten had. Dat was niet het geval volgens de Algemene Rekenkamer die de onbehandelde aangifte signaleerde. Arabische partijen worden uitgesloten van de aankomende Israëlische parlementsverkiezingen in oktober. Het kiescomité heeft dit besloten. Er lag ook een voorstel om de extreemrechtse partij Joodse Kracht van minister Ben-Gvir te weren, maar dat werd verworpen. In het kiescomité zitten vooral leden van de regeringspartij van Netanyahu. Het Hoge Rechtshof kan het besluit nog terugdraaien, dat is in het verleden al vaker gebeurd. Oekraïne krijgt een nieuwe partij Patriot luchtverdedigingsraketten, meldt president Zelensky. Hij heeft daarover een akkoord getekend, maar zegt niet met wie. Oekraïne heeft grote behoefte aan de Patriots, die het beste opgewassen zijn tegen de Russische ballistische raketten. De Amerikaanse president Trump hintte er een tijdje terug op dat Oekraïne de raketten zelf mocht gaan produceren, maar kwam daarop terug. Oekraïne moet nu over elke partij opnieuw onderhandelen. Enkele honderden studenten hebben in Delft geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. Studentenorganisaties hadden bewust een avondfietstocht opgezet, omdat de vrouwen die de afgelopen tijd in de regio Delft werden aangevallen allemaal op de fiets zaten. Anderhalve week geleden werd een 19-jarige man uit Delft aangehouden op verdenking van de mishandelingen en aanrandingen van de vrouwen. Hij zou hebben bekend. De man werd vandaag voorgeleid. Het weer? Vanavond en vannacht overwegend helder en droog. 'S Nachts is het zo'n 5 graden in Groningen en 10 vlak aan zee, bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Tot zover het radio nieuws op Regio 8. Regio 8.

0: van de Achterhoek. 5 uur. Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws op Regio 8. Een fel debat in de Tweede Kamer vanavond is geëindigd met excuses van minister Van Wil van Justitie en Veiligheid. Hij was naar het parlement geroepen vanwege zijn uitspraken over 10.000 onbehandelde aangifte uit 2024. Het betrof ernstige misdrijven, maar Van Wil deed ze af als kansloze zaken waarin de politie toch al geen aanknopingspunten had. Dat was niet het geval volgens de Algemene Rekenkamer die de onbehandelde aangifte signaleerde. Arabische partijen worden uitgesloten van de aankomende Israëlische parlementsverkiezingen in oktober. Het kiescomité heeft dit besloten. Er lag ook een voorstel om de extreemrechtse partij Joodse Kracht van minister Ben-Gvir te weren, maar dat werd verworpen. In het kiescomité zitten vooral leden van de regeringspartij van Netanyahu. Het Hoge Rechtshof kan het besluit nog terugdraaien, dat is in het verleden al vaker gebeurd. Oekraïne krijgt een nieuwe partij Patriot luchtverdedigingsraketten, meldt president Zelensky. Hij heeft daarover een akkoord getekend, maar zegt niet met wie. Oekraïne heeft grote behoefte aan de Patriots, die het beste opgewassen zijn tegen de Russische ballistische raketten. De Amerikaanse president Trump hintte er een tijdje terug op dat Oekraïne de raketten zelf mocht gaan produceren, maar kwam daarop terug. Oekraïne moet nu over elke partij opnieuw onderhandelen. Enkele honderden studenten hebben in Delft geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. Studentenorganisaties hadden bewust een avondfietstocht opgezet, omdat de vrouwen die de afgelopen tijd in de regio Delft werden aangevallen allemaal op de fiets zaten. Anderhalve week geleden werd een 19-jarige man uit Delft aangehouden op verdenking van de mishandelingen en aanrandingen van de vrouwen. Hij zou hebben bekend. De man werd vandaag voorgeleid. Het weer? Vanavond en vannacht overwegend helder en droog. 'S Nachts is het zo'n 5 graden in Groningen en 10 vlak aan zee, bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Premier Jette hield bij de Verenigde Naties een krachtig pleidooi voor het internationaal strafhof in Den Haag. Hij riep de lidstaten op om van het ICC af te blijven nadat de VS onlangs dreigde met sancties tegen het strafhof. Volgens Jetten is straffeloosheid onacceptabel en ondermijnt de huidige Amerikaanse druk de internationale rechtsorde. Ook pleitte de premier voor het hervormen van de VN-veiligheidsraad, waarbij er meer plek moet komen voor landen uit onder meer Azië, Zuid-Amerika en Afrika. Justitieminister Van Weel heeft in de Tweede Kamer excuses gemaakt voor het onvolledig informeren over overgebleven aangiftes. De Algemene Rekenkamer oordeelde eerder dat de bewindsman de Kamer op het verkeerde been had gezet door aangiftes af te doen als simpele meldingen. Een motie van wantrouwen door de PVV werd ruimschoots verworpen nadat Van Weel beloofde zijn leven te beteren. Oppositiepartij JA21 eist nu wel dat de minister de relatie met de Rekenkamer snel gaat herstellen. De politie heeft gisteravond 7 mensen aangehouden bij een protest tegen een asielzoekerscentrum in het Gelderse Kesteren. De ME greep rond 9 uur in nadat demonstranten vuurwerk afstaken en allerlei dingen naar de politie gooiden. 3 personen zijn opgepakt voor verzet bij hun arrestatie, de rest vanwege dat vuurwerk. Vorige week liep er een soortgelijk AZC-protest in buurdorp op Heusden ook al uit op rellen. In Kesteren is de rust rond 11 uur gisteravond weer teruggekeerd. En vanaf vandaag geldt er eenrichtingsverkeer op de IJssel vanwege de aanhoudende lage waterstand. Schepen mogen door de smalle vaargeul alleen nog van Zutphen richting Arnhem varen, zo meldt Rijkswaterstaat. Vaartuigen die andersom willen moeten honderden kilometers omvaren via Tiel en het IJsselmeer. Brancheorganisatie Koninklijke Binnenvaart Nederland noemt die maatregelen noodzakelijk kwaad. Vertragingen en extra brandstofkosten voor de schippers worden op de koop toegenomen. Het weer, we krijgen volop zon. Het blijft de hele dag droog met middagtemperaturen van 20 tot 24 graden en een zwakke aan de kust matige zuidelijke wind. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak je huis mooier.
2: Koude tijd, maar weinig kwijt bij Vibra. Nu volop voordeel op winterjassen, accessoires en meer. Zoals jassen voor dames en kinderen al vanaf 24,99. Of heerlijk passende sokken al vanaf 1,49. Wees er snel bij, want op is op. Dat doe je goed, Vibra.
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
5: Regio 8, headlines.
6: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Premier Jette hield bij de Verenigde Naties een krachtig pleidooi voor het internationaal strafhof in Den Haag. Ook pleitte de premier voor het hervormen van de VN-veiligheidsraad, waarbij er meer plek moet komen voor landen uit onder meer Azië, Zuid-Amerika en Afrika. Justitieminister Van Weel heeft in de Tweede Kamer excuses gemaakt voor het onvolledig informeren over overgebleven aangiftes. De politie heeft gisteravond 7 mensen aangehouden bij een protest tegen een asielzoekerscentrum in het Gelderse Kesteren. En vanaf vandaag geldt er 1-richtingsverkeer op de IJssel vanwege de aanhoudende lage waterstand. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

0: je werkmateriaal, levering en voor het altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
1: geeft ruimte.
2: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Zo kom je stralend voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
3: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
6: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EFORCE AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
9: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 7 uur. Regio 8 nieuws.
10: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Amnesty International eist dat de Amerikaanse immigratiedienst ICE volledig wordt opgeheven. De mensenrechtenorganisatie beschuldigt ICE van wijdverbreide mensenrechten schendingen tijdens de harde aanpak van migranten onder president Trump. Amnesty sprak ruim 150 getuigen en noemt de gewapende en gemaskerde agenten een gevaar. In Texas is onlangs nog een Venezolaanse migrant neergeschoten door een ICE-agent. En van Amnesty moet het hele Amerikaanse immigratiesysteem op de schop. Premier Jette hield bij de Verenigde Naties een krachtig pleidooi voor het internationaal strafhof in Den Haag. Hij riep de lidstaten op om van het ICC af te blijven nadat de VS onlangs dreigde met sancties tegen het strafhof. Volgens Jette is straffeloosheid onacceptabel en ondermijnt de huidige Amerikaanse druk de internationale rechtsorde. Ook pleitte de premier voor het hervormen van de VN-veiligheidsraad, waarbij er meer plek moet komen voor landen uit onder meer Azië, Zuid-Amerika en Afrika. Justitieminister Van Weel heeft in de Tweede Kamer excuses gemaakt voor het onvolledig informeren over overgebleven aangiftes. De Algemene Rekenkamer oordeelde eerder dat de bewindsman de Kamer op het verkeerde been had gezet door aangiftes af te doen als simpele meldingen. Een motie van wantrouwen door de PVV werd ruimschoots verworpen nadat Van Weel beloofde zijn leven te beteren. Oppositiepartij JA21 eist nu wel dat de minister de relatie met de Rekenkamer snel gaat herstellen. En de politie heeft gisteravond 7 mensen aangehouden bij een protest tegen een asielzoekerscentrum in het Gelderse Kesteren. De ME greep rond 9 uur in nadat demonstranten vuurwerk afstaken en allerlei dingen naar de politie gooiden. 3 personen zijn opgepakt voor verzet bij hun arrestatie, de rest vanwege dat vuurwerk. Vorige week liep er een soortgelijk AZC-protest in buurdorp Opheusden ook al uit op rellen. In Kesteren is de rust rond 11 uur gisteravond weer teruggekeerd. Het weer, we krijgen volop zon. Het blijft de hele dag droog met middagtemperaturen van 20 tot 24 graden en een zwakke, aan de kust matige zuidelijke wind. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
11: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
12: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje!
11: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht. Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
13: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
14: Als jij denkt dat een laminaat, PVC of parketvloer online goedkoper is, dan zou je eigenlijk eens naar Gaanderen moeten gaan. Daar zit de Laminaatloods. Dat is winkelservice voor webprijzen en altijd uitgebreid en kosteloos advies. Open, eerlijk en geen verrassingen. Kijk maar eens op de laminaatloods.nl.
15: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
16: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
17: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
18: Marcel Vermeer. Hey,
19: goedemorgen. Lukt het een beetje met wakker worden? Kijk eens even in de spiegel van de badkamer. Even de laatste slaap uit je ogen wrijven. Welkom op de vrijdag. En dit is tot 10 uur. Achterhoek.

0: kunnen wel een keer een spelletje gaan doen. Dat je de titels moet gaan tellen in een liedje. Nou, hier zit je op 388, voor mijn gevoel. Bring it back, sing it back. Dat is dan de echte titel van de Molleco uit 1979.
1: Goedemorgen.
0: Een hele nieuwe dag, Feel Good Friday, voor deze 25 september 2026. Ja, Feel Good, ook alweer met een beetje de ondertoon van de emotie. Het is nog vers, het nieuws. Heb je het nog niet gehoord? Mark Bouwmans gaat weg. Ja, de burgemeester van Doetinchem. Hij stopt ermee. Ik had het helemaal niet verwacht, want eerder was er al nog een interview. Onder andere bij Regio 8. Maar bij meerdere bonnen heb ik het hem horen vertellen. Nou, voorlopig ga ik hier niet weg, hoor. En toch is het gebeurd. Op 1 december dit jaar wordt Mark Bouwmans de nieuwe voorzitter van de Vereniging Hogescholen in Den Haag. Die vereniging die zet zich in voor het onderwijs en onderzoek bij de 36 hogescholen. Verder stopt hij ook als voorzitter van de regio Achterhoek en vicevoorzitter van de VNG. Mark Bouwmans stopt en vertrekt dus als burgemeester van Doetinchem. Daar vind jij iets van. Ik weet het zeker. Daar heb je een mening over. Heb je een gevoel bij. Deel hem gewoon even. Stuur een berichtje naar regio 806-4747-0022. Het nieuws. Dat de burgemeester vertrekt. Dat is toch wat. Goeie man. Heel veel goede dingen gedaan. Hij is er nog heel even. Dus tot 1 december aanstaande.

En dan heel kort, in het heel kort, zeg maar, het positieve nieuws van dit moment. Geen file op de A12, geen file op de A18. De snelheidscontroles, die zijn er ook niet. Je kan overal lekker doorkachelen. Ja, kijk maar uit, want voor je het weet staan ze dan stiekem wel natuurlijk. En die grenscontroles, die zijn er ook niet meer. Nee, vanaf de Duitse weg richting Nederland en vice versa wordt niet gecontroleerd op dit moment. Want Rijkswaterstaat heeft alles weggehaald vannacht. Met recht zou je kunnen zeggen.

Altijd lekker en zo'n rustgevende ballad. Als je net wakker wordt. Ah, wel een mooi liedje hoor. Een van de populairste uit de jaren 60. Eloise van Barry Ryan. Er wordt geflitst, jongens. Er wordt echt geflitst. Dankjewel aan Heini voor het doorgeven van een flitser in Doetinchem. De Liemersweg, daar moet je echt even oppassen. Kan niet al te hard rijden, want dan heb je een probleem. En een flinke bol natuurlijk ook. Hè. Dus Liemersweg in Doetinchem. Daar staat een flitser. Onderweg naar

0: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferaalse peren 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
1: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel.

0: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
1: Nu met de Gamma Voordeelpas OSB 3 constructieplaat 15 mm voor 10,99 per stuk. Of 9 mm voor 8,99 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
0: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
2: Hooggeëerd publiek, het Obbink Kortingscircus is weer in de Achterhoek. Profiteer nu van hoge kortingen op onder andere wasmachines, televisies, vaatwassers en nog veel meer. Ook alle grote merken zoals Sonos, Samsung, JBL en Juvie doen mee. De toegang, die is gratis. Tot snel bij Obbink in de winkel of op obbink.nl.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
4: Regio 8 Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Mark Bouwmans vertrekt per 1 december als burgemeester van Doetinchem. Dat maakte hij gisteravond bekend tijdens de raadsvergadering. Hij wordt de nieuwe voorzitter van de Vereniging Hogescholen in Den Haag. Met zijn vertrek stopt hij ook als voorzitter van de regio Achterhoek en vicevoorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Bouwmans laat weten met veel plezier, dankbaarheid en toewijding te hebben gewerkt voor de gemeente Doetinchem. Mark Niemers draagt binnenkort weer het shirt van de Graafschap. De 32-jarige middenvelder tekent een contract tot halverwege 2028 op de Vijverberg. Niemers, die transfervrij overkomt na een seizoen als aanvoerder bij SC Cambuur, is per direct aan de selectie toegevoegd. De ervaren speler keert hiermee terug op het oude nest in Doetinchem. De stad die altijd een speciaal plekje in zijn hart heeft.
6: Ik heb hier natuurlijk een heel warm gevoel bij. Ik ben gek van Doetinchem. Ik vind de stad altijd leuk. Ik heb ontzettend veel met heel veel plezier gewoond. Toen nog met mijn vriendin, toen had ik nog geen 2 kindertjes. En we hebben hier veel vrienden wonen, dus we komen hier ook nog vaak terug. Dus dat zijn natuurlijk allemaal dingen die meespelen op een gegeven moment.
5: Het college van burgemeester en wethouders in Berkelland is weer compleet. De gemeenteraad heeft Erwin Versteeg benoemd als wethouder namens Samen voor Berkelland. Een dag na zijn installatie kwam het bestuur al samen voor het zogeheten constituerend beraad. Tijdens dit overleg zijn de portefeuilles verdeeld en zijn afspraken gemaakt voor de bestuursperiode tot en met 2030. Eigenaren van zonnepanelen in Gelderland gaan vanaf 2027 gemiddeld zo'n €324 per jaar meer betalen aan stroomkosten. Dat blijkt uit onderzoek van vergelijkingssite Independer. Het stijgen van de energierekening is het gevolg van het einde van de salderingsregeling. In de top 10 van Gelderse gemeenten waar de kosten het sterkst stijgen staat Bronckhorst op de eerste plaats. Huishoudens en deze terugleverkampioen gaan er jaarlijks gemiddeld bijna €400 op achteruit. Ook in de rest van Gelderland lopen de kosten op. Oost-Gelre staat in de provinciale lijst op de 3e plek en Aalten neemt de 6e positie in. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

met CeeLo Green en de, eens even kijken, de initialen van de titel van dit liedje, die zijn F Grieks I. Ja. Het is bijna 10 minuten over 7:30. Goedemorgen. Hey, soms is, als er iets niet doorgaat, kan ook leuk zijn. Of leuk in ieder geval dat je denkt, nou ja, kan een keer gebeuren, niks mis mee. Relaxed. Dat hadden ze misschien stiekem gisteravond wel in Montferland bij de gemeente. De allereerste vergadering na de zomervakantie van de gemeente Montferland is namelijk afgebroken. Raadsleden konden niet bij hun informatie, dus er zat niks anders op dan te stoppen met die vergadering. En toen werd gezegd, jongens, als er nog iemand een borreltje wil, hier staat nog wat ergens in een kastje. Dus blijf toch even hangen. Het was hartstikke gezellig gisteren bij de gemeente Montferland. Nou, die vergadering die werd nog wel geopend door de burgemeester Annemarie Vellinger. Ook de eerste formaliteiten die gingen gewoon door. Dat was in dat geval het vaststellen van de agenda en het benoemen van een fractievolger. Maar ja, zodra het inhoudelijk ging worden, ontdekten raadsleden de storing. Eentje, dat is John Teunissen van 1 Montferland, van die partij. Die zei, ja, ik kom er af en toe nog wel in. Maar verder gaat het niet echt lukken. Dus toen zei de burgemeester, jongens, laten we er gewoon mee stoppen. Dit werkt niet. Er is echt een serieuze storing. Maandagavond 7:30, als jullie er dan weer zijn, vind ik het goed. Nou, dat is een mooie gedachte. Dan is de allereerste vergadering voor de gemeente Montferland. Komende

las laatst een artikel dat, over leugens gesproken, tell me sweet little lies, dat een gemiddeld persoon elke dag toch een keer of 10 liegt. Maar dat zijn van die kleine dingetjes, dat je denkt, ja, je kan erover liegen, het is ook helemaal niet zo erg, maar doe jij dat ook? Je zal zeggen, nee hoor, dat doe ik helemaal niet, ik lieg nooit. Nou, mensen die dat zeggen, die liegen denk ik nog veel meer dan 10 gemiddeld. Kleine leugentjes om best wil, hè, dat je er altijd beter uit wil komen, dat doen we allemaal stiekem wel een beetje. Beter voor de dag te komen. Dat is wel een mooie gedachte als je nu in de badkamer staat. Hè. Kijk eens even in die spiegel. En zie dat je er ontzettend fris en goed en heel...

En afscheid nemen is moeilijk. Dat bericht heb je ongetwijfeld meegekregen, dat de burgemeester van Doetinchem zegt: het is mooi geweest, na al die tijd. Ik ga wat anders doen. Vanaf 1 december wordt Mark Bouwmans de nieuwe voorzitter van de Vereniging Hogescholen in Den Haag. De Vereniging Hogescholen zet zich in voor het onderwijs en onderzoek bij al die hogescholen, het zijn er 36 in Nederland. En verder stopt Mark Bouwmans ook als voorzitter van de regio Achterhoek en vicevoorzitter van de VGN. Ja, meerdere functies. Wat zou je tegen de burgemeester willen zeggen? Uit de grond van je hart. Ja, ja, denk er even over na. Laat het weten. 06 47 47 0022.

0: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
1: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
2: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
1: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
3: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
4: Vind je de perfecte auto op Autoscout24.
5: Download de app en start met vinden.
6: Aanstaande zondag. Koop zondag Bokkum Centref. Een supergezellige dag met speelpret voor de kinderen, veel vertier en gratis parkeren. Kom zondag naar de Shopping Zondag in Bocholt.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Joujou.
10: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
11: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
12: Man, ze hebben nou een mooie actiebevelder af. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
13: En bedankt, hè?
14: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
15: Het is 1 voor 8. Tijd voor het nieuws. Dat krijg je van Rob Krabbedam.
16: Het vullen van de gasopslagen tijdens de zomermaanden kost ruim 1 miljard euro... en het kabinet wil van die hoge kosten af, meldt de NOS. Die kosten komen door de hoge gasprijs en de verplichte vulgraad van 64%. Eerder was die zelfs 80%. Nederland wil eigenlijk dat die Europese verplichting verdwijnt... en de verantwoordelijkheid voor opslag bij de energiebedrijven leggen. De overheid zou dan alleen nog voor een strategische noodvoorraad zorgen. Toeristen gaven vorig jaar in ons land bijna 6 miljard euro meer uit dan een jaar eerder. Die groei zat vooral in de uitgaven van buitenlandse toeristen, meldt het CBS. Nederlanders gaven maar bijna 1% meer uit. In totaal besteden zij in 2025 ruim 70 miljard euro en buitenlanders ruim 41 miljard. De toegevoegde waarde van het toerisme aan de economie steeg met bijna 4% opnieuw sneller dan die van de totale economie. En dat is al jaren zo als we de coronatijd niet meetellen. Amnesty International eist dat de Amerikaanse immigratiedienst ICE volledig wordt opgeheven. De mensenrechtenorganisatie beschuldigt ICE van wijdverbreide mensenrechten schendingen tijdens de harde aanpak van migranten onder president Trump. Amnesty sprak ruim 150 getuigen en noemt de gewapende en gemaskerde agenten een gevaar. In Texas is onlangs een Venezolaanse migrant neergeschoten door een ICE-agent. En premier Jette heeft bij de Verenigde Naties een krachtig pleidooi gehouden voor het internationaal strafhof in Den Haag. Hij riep de lidstaten op van het ICC af te blijven nadat de VS onlangs dreigde met sancties tegen het strafhof. Volgens Jette is straffeloosheid onacceptabel en ondermijnt de huidige Amerikaanse druk de internationale rechtsorde. Ook pleitte de premier voor het hervormen van de VN-veiligheidsraad. Het weer, de hele dag zonnig en droog met middagtemperaturen van 20 tot 24 graden. De wind komt uit het zuiden en die is zwak tot matig aan de kust. En tot zover het radio nieuws op regio 8.
17: Betaalt u ook te veel voor energie? Met goede isolatie bespaart u direct op uw energierekening en verhoogt u het comfort in huis. Bovendien is er momenteel veel subsidie beschikbaar, waardoor het u in sommige gevallen zelfs niets kost. En het aanvragen daarvan is makkelijker dan u denkt. Isocom helpt u graag. Van glas tot gevel, vloer en dakisolatie. Gewoon een betrouwbaar bedrijf uit de regio. Kijk op isocom.nl of bel 0314 70 01 25. Isocom zorgt voor behagelijkheid.
18: Hooggeëerd publiek, het Obbink Kortingscircus is weer in de Achterhoek.
9: Profiteer nu van hoge kortingen op onder andere wasmachines, televisies, vaatwassers en nog veel meer. Ook alle grote merken zoals Sonos, Samsung, JBL en Yuvi doen mee. De toegang, die is gratis. Tot snel bij Obbink in de winkel of op obbink.nl.
13: Meubelwinkel Sofa for You. Uw huis, uw ontwerp. Sofa for You. De plek in Bocholt voor meubels die meer zijn dan alleen functioneel. In onze moderne meubelwinkel ontwerpen wij met passie en creativiteit meubels die net zo uniek zijn als u. Sofa4you.de. U vindt ons aan de Kreuzstrasse achter de PNC in het centrum van Bocholt.
18: Wat hebben we toch een leuke dag gehad, hè, in het dierenpark?
19: Ja, ik heb dassen, otters, linksen, edelhert en zo'n wolf gezien.
18: Een avontuurlijk dagje uit. Kom naar Dierenpark Anholter-Schweiz, net over de grens bij Dinxperlo.
20: En wat is het fijn om de dag af te sluiten in ons restaurant? Kijk voor alle info op anholter-schweiz.de.
21: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
15: Marcel Vermeer. Ja, vanmiddag gaat hier weer een SD-kaartje in de computer. Die staat voor Sven Dimmedaal. Wel eens van gehoord? Nou, hij presenteert vanmiddag de show vanaf 3:00. En dit is tot 10:00. Achterhoek, wordt wakker. Regio
22: 8. Here's my key. Philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Goedemorgen, Marijn.
1: Taxicentrale Doetinchem. Ja, ja, daar zit hij weer. Hey, goedemorgen, radiovriend Hein Nie. Voor de duidelijkheid, jij kreeg net een berichtje van een luisteraar die zegt: komt Hein nog in de uitzending? Echt, mensen vragen naar jou, maar in dit geval moest ik het wat even corrigeren met Hein Nie. Maar mensen willen je, mensen vinden je grappig, mensen vinden jou ook wel weer een hele gewone man. Want dat blijkt uit het feit dat jij, eens even kijken, je hebt maatje 42. Wat zijn nog meer hele gewone dingen dat je denkt, ja, dat is de gewone man van de Achterhoek?
0: Gewoon de Hollandse pot.
1: De Hollandse pot, ja, dat bestaat dan uit altijd gewoon aardappeltjes, een stukje groente, een beetje vlees.
0: Ja. Okay. Wel een goed stuk vlees, hè?
1: Ja, een balletje gehakt is ook niks mis mee natuurlijk, hè? Nee, vers zelf gemaakt, die zijn het lekkerste. Ja. En jij weet ook een heel leuk adresje ergens in de Achterhoek, waar je, als je dan toch in de auto zit of vrachtwagen bestuurt, en je denkt, ik heb zo zin in een lekker gehaktballetje. Nou ja, je mag geen reclame maken, maar waar ongeveer zou je die kunnen vinden?
0: Ongeveer aan het einde van de A18.
1: Ja, maar goed.
0: Richting de
1: A12. Richting de A12, vanaf Doetinchem komende. Dus is het dan nog voor de afslag die dam? Of ja, daarna heb je niks meer?
0: Ja, je zit aardig in de buurt. Ja, je mag geen reclame maken, dus nee. Dan ga ik het maar een beetje zo doen.
1: Nou, het schijnt dus dat je daar hele lekkere gehaktballen hebt. Nou, dan weten we dat ook. Ja. Belangrijk Achterhoek nieuws natuurlijk. Hey, heb je nog stoere plannen dit weekend, Hein Nie?
0: Nee, eigenlijk niet.
1: Nee, oké. Maar dat is ook de gewone man, hè? Gewoon, dat zien we wel. Ja, dat is ook een mooie gedachte. Hey, dankjewel nog trouwens voor het doorgeven van een flitser op de Liemersweg in Doetinchem. Dus daar even oppassen. Ja. Ze staan er meestal wel een tijdje.
0: Dat is op de Waterstraat in Arnhem.
1: Oké, dus als je richting Arnhem gaat, Waterstraat even oppassen. Ook daar wordt geflitst. Ja. Verder kun je overal lekker doorrijden.
0: Ja, op dit moment wel. Tot nu toe wel. Ik ben nu nog in Arnhem. En ik moet dadelijk weer terug naar Doetinchem. En dan ga ik met het dagopvang beginnen.
1: Ah, dat is mooi, man. Een mooie uitdaging voor deze vrijdag. Feel Good Friday, zou je kunnen zeggen, ook voor jou. Hey, lekker, geniet van je weekend. En maandag, dan prik ik wel weer even in met de telefoon, hè.
0: Zeker weten. Hey, Marcel, jij ook. Heel fijn weekend.
1: Dankjewel, jongen. 1976. In 1975 was er geen publiek bij. Toen werd het helemaal niks, dit liedje. En toen zei een goede vriend: joh, breng hem nog een keer uit, maar dan met publiek.

Het is Florida en Good Feeling op Feel Good Friday, deze de 25e september inmiddels. En weet je wat het vandaag is? Het is de dag van de droom. Dus als je nog een beetje tussen waken en slapen in zit, niks mis mee. Geniet van dat moment, want het is de dag van de droom. Ik kreeg ook een berichtje binnen van Yvonne. Yvonne Willekes uit Doetinchem. Ze zegt, hé Marcel, wist je dat al dat het vandaag de dag van de droom is? Jazeker, zeker. Ik was al op de hoogte. En ze heeft gelijk een gedichtje voorgedragen aan mij. En toen vroeg ze van, joh, ik wil niet hetzelfde op de radio, wil jij het even vertellen? Ze heeft het zelf geschreven, het gaat over de Achterhoek. En toen dacht ik in het kader van, het is vandaag de dag van de droom, een beetje romantiek. Wat is daar nou verkeerd aan, hè? Zelfs om 8 minuten voor 8:30 op een vrijdagmorgen in de Achterhoek. Oké, Yvonne, dit stuurde je. Zal ik mijn keel even schrapen? Even een borreltje inschenken? Dat hoort er allemaal bij natuurlijk, hè? En dit is het gedicht. Het lang geleden dat ik dit soort programma's heb gemaakt met deze stem. Waar essen fluisteren in de wind. Ja, stil nou maar, het wordt nog veel erger. Waar essen fluisteren in de wind en rust de tijd nog even bindt. Een land van hout en bos en wei, waar stilte woont en men is vrij. Ik ben bijna klaar. Tussen de heupen van het groen, waar gaat dit naartoe, Yvonne? Tussen de heupen van het groen, waar weidse luchten wonder doen. De Achterhoek, een warme streek, als goud gevangen in een beek. Ja, ik vind hem goed, ik vind hem mooi. Dankjewel, Yvonne. Dat doe je goed. Dat zuigt zomaar uit haar duim op een vrijdagmorgen. Als je zelf ook nog een bijdrage hebt op de dag van de droom. Dromen in de Achterhoek. Een beetje dagdromen, misschien wel op je werk. Dat kan, zolang je collega's het maar niet zien natuurlijk. Hè. Stuur een berichtje 06-4747-0022. En nu dromen we verder met Sita.

0: John Paul George en Ringo, Ain't She Sweet. Zo direct de Achterhoek opnieuw weer op een podium. Wat betreft het weekend weer met Gerrit en het laatste nieuws met Bart.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi,
3: geef je ruimte een warmere uitstraling met Club Karwei. Profiteer nu van 25% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei, maak je huis mooier.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Aanstaande zondag speelt Ulster Boys vanaf 2 uur de eerste thuiswedstrijd van de competitie tegen SC Rijnland uit Tolkamer. De wedstrijdsponsor is familie Westerhof uit Ulft. Het belooft een spannende en gezellige voetbaldag te worden. Want rondom de wedstrijd wordt ook de Vriendenkringdag georganiseerd. Familie Westerhof en de hoofdsponsor de Hendrikse Groep Ulft wensen u een sportieve wedstrijd.
2: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
3: Oh. Goedemorgen allemaal.
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
5: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
6: De beste plek voor jou, NVM.
7: Regio 8 Nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Eigenaren van zonnepanelen in Gelderland gaan vanaf 2027 gemiddeld zo'n 324 euro per jaar meer betalen aan stroomkosten. Dat blijkt uit onderzoek van vergelijkingssite Independer. Het stijgen van de energierekening is het gevolg van het einde van de salderingsregeling. In de top 10 van Gelderse gemeenten waar de kosten het sterk stijgen staat de Bronckhorst op de eerste plaats. Huishoudens en deze terugleverkampioen gaan er jaarlijks gemiddeld bijna 400 euro op achteruit. Ook in de rest van Gelderland lopen de kosten op. Oost-Gelre staat in de provinciale lijst op de derde plek en Aalten neemt de zesde positie in. Mark Niemers draagt binnenkort weer het shirt van de Graafschap. De 32-jarige middenvelder tekent een contract tot halverwege 2028 op de Vijverberg. Niemers, die transfervrij overkomt na een seizoen als aanvoerder bij SC Cambuur, is per direct aan de selectie toegevoegd. De ervaren speler keert hiermee terug op het oude nest in Doetinchem. De stad die altijd een speciaal plekje in zijn hart heeft.
9: Ik heb hier natuurlijk een heel warm gevoel bij. Ik ben gek van Doetinchem. Ik vind de stad altijd leuk. Ik heb ontzettend veel met heel veel plezier gewoond. Toen nog met mijn vriendin, toen had ik nog geen twee kindertjes. En we hebben hier veel vrienden wonen, dus we komen hier ook nog vaak terug. Dus dat zijn natuurlijk allemaal dingen die meespelen op een gegeven moment.
8: Het college van burgemeester en wethouders in Berkelland is weer compleet. De gemeenteraad heeft Erwin Versteeg benoemd als wethouder namens Samen voor Berkelland. Een dag na zijn installatie kwam het bestuur al samen voor het zogeheten constituerend beraad. Tijdens dit overleg zijn de portefeuilles verdeeld en zijn afspraken gemaakt voor de bestuursperiode tot en met 2030. Mark Bouwmans vertrekt per 1 december als burgemeester van Doetinchem. Dat maakte hij gisteravond bekend tijdens de raadsvergadering. Hij wordt de nieuwe voorzitter van de Vereniging Hogescholen in Den Haag. Met zijn vertrek stopt hij ook als voorzitter van de regio Achterhoek en vicevoorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Bouwmans laat weten met veel plezier, dankbaarheid en toewijding te hebben gewerkt voor de gemeente Doetinchem. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
10: Dankjewel Bart voor het laatste nieuws. Meer hoor je straks om 9:30 voorbij komen. Het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. En dan gaan we naar...

0: en ik denk dat Gerrit heel veel positieve nieuws te melden heeft deze ochtend. Hey, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Met het goede been uit bed gestapt?
1: Ja, allebei benen wel goed uit bed gestapt, ja.
0: Ja, allebei tegelijk, want dan ben je nog redelijk sportief, moet ik zeggen, als je dat tegelijk doet.
1: Ja, soms wel, soms niet, maar nee. Ik denk er niet echt bij na.
0: Dan donder je uit bed. Nee, dat gebeurt jou niet. Je bent hartstikke wakker. Hoe laat gaat jouw wekker? Dat is een vraag van een luisteraar, van Ans, die vroeg zich dat af. Hoe laat gaat jouw wekker elke ochtend?
1: Nou ja, het is nu weer een beetje langer donker. Ik sta meestal om 6 uur op en 5:50 loopt de wekker dan af.
0: Oh, de mijne gaat rond die tijd ook. Dus geef hem de 5. Dit is 8:55. Het is tijd voor het weer, voor het hele weekend eigenlijk. Hè? En dat ziet er, wat ik al zeg, best wel mooi uit, hè?
1: Ja, het ziet er prima uit. In ieder geval vandaag. Maar we zijn wel heel fris begonnen. Want de temperaturen lagen vanmorgen rond de 4 graden. En aan de grond zaten we toch rond het vriespunt. En dat is een behoorlijk dipje naar beneden. Maar we krijgen ook nog een goede dip naar boven. En dat zal de komende dagen gebeuren. Maar vandaag, we zitten nog met lekker rustig weer. We hebben een hele mooie zonsopkomst gehad. Ook met die sluierbewolking een klein beetje erbij. En die nevel boven de weilanden. En op dit moment is de temperatuur al opgelopen naar 7 graden. De zon die is er vandaag volop bij en het is lekker rustig. En de temperatuur zal vanmiddag uitkomen op 22, misschien net 23 graden. En verder blijft het ook droog. Dat doet het vanavond en komende nacht ook. Het is eerst vrij helder. Later in de nacht is er wat sluierbewolking. En daardoor koelt het wat minder af dan de afgelopen nacht, met een graad of 8 tot 9. En morgen, ja, we zitten wel met een noordelijke stroming. Gelukkig is er niet zo heel veel wind bij. Maar er is wel wat meer bewolking. De zon die heeft het wel wat moeilijker morgen. Maar ondanks die combinatie van wolkenvelden en iets minder zon dan vandaag, wordt het toch nog 21 graden. En er is morgen ook weinig wind. Dus wordt ook weer een prima dag, alleen iets minder zonnig. Meer zon hebben we dan weer op de zondag. En dan merken we ook meteen met de temperatuur. Dan gaat hij weer richting de 22 graden. Ja, en na het weekend, de wind die draait van noordelijke richtingen steeds meer naar oost- en later zuidoostelijke richtingen. Ja, en dan hebben we toch ook hogere temperaturen. Maandag is het een graad of 24. En dinsdag wordt de warmste dag. Dan met die zuidoostelijke stroming wordt toch warmer lucht aangevoerd. De wind die trekt ook iets aan, gaat matig waaien. En dan kan het zowaar dinsdag 27 graden worden in de Achterhoek. Hoge temperaturen houden we niet helemaal vast. Dat zou ook haast te gek zijn. Maar woensdag dan zitten we ook nog op 26, misschien net 27 graden. Maar dan is er later wel wat meer bewolking. En in de avond, maar vooral in de nacht naar de donderdag, dan neemt de kans op wat buien toe. En dan gaan we naar wat lagere temperaturen, maar altijd nog behoorlijk voor de tijd van het jaar. Want ook eind volgende week zitten we nog rond de 20 graden of iets hoger. Dus over het algemeen, de nazomer kan haast niet meer stuk.
0: Nee, maar had jij nou gisteren niet de opmerking, vanaf 1 oktober, dan krijgen we een weersomslag. Ik hoor hele andere berichten.
1: Ja, donderdag is het ook 1 oktober.
0: Ja, precies, maar dan was het nog steeds wel aardig weer, zeg je.
1: Nog 20 graden en er vallen wel wat buien, maar tussendoor ook nog wel wat zon. Het is niet echt dompig weer aan het worden wat dat betreft.
0: Oh, maar de komende week, joh. Het is gewoon, jongens, het is zomer. Ja. Ik wil even een oproepje doen aan iedereen die morgen moet werken. En nou ja, morgen misschien niet. Ja, morgen ook, maar vooral maandag, dinsdag en woensdag. Probeer even wat te ritselen op je werk, dat je gewoon vrij kan zijn. 27 graden, geweldige temperaturen. Ja. Oké, hey, dankjewel. Lekker weekend en we horen je straks om 9:30 weer in het kort.
1: Tot maandag, goed gaan.

te maken hebben met de superboeren. Want ze spelen dit weekend weer thuis. Maar tegen wie eigenlijk? Laat even weten tegen welke club spelen de mannen van de superboeren dit weekend. Als je dat antwoord weet, stuur een appje naar 0647470022. En als je de tweede apper bent, dan win je prijzen.

0: Vrijdag de 25e. Twee bijzondere zaken van deze dag is toch wel het afscheid van Mark Bouwmans als burgemeester van Doetinchem, dat hij gisteravond heeft aangekondigd. 1 december, dan is hij er officieel niet meer. Dus nog heel even in de buurt, als je nog iets tegen de burgemeester zou willen zeggen. Dat kan via een appje ook. Ik kan ook een mailtje sturen naar Regio 8. Dan stuur ik het wel even door. Appen naar 0647470022. En mailtje marcel@regio8.nl. Dan even in die regio inkijken nu, rond Doetinchem. Want in Doetinchem, op de Liemersweg, moet je het vooral rustig aandoen. Daar staan ze namelijk vanochtend te flitsen. Dankjewel voor het doorgeven. Meerdere luisteraars, onder andere Heini, Dirk en Sonja, stuurden een berichtje van wil je het even delen, Marcel? Natuurlijk bij deze, dus Liemersweg in Doetinchem. En verder vannacht is Rijkswaterstaat heel erg druk geweest bij de grens. A12, einde A12, hè? Begin A3. Er wordt niet meer gecontroleerd daar.
1: Ja,
0: nee, alles is weg. Ja. Gewoon normaal weer 2 rijstroken, dus je kan weer doorrijden. Geen grenscontroles op die plek meer voorlopig. Dat is prettig om te weten, dus ook geen files meer. Oh jongens, je kan overal lekker doorrijden, heerlijk.
2: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
3: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
4: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
5: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof Kwark, Chocohoekje en Mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox soep in zak, Knor kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel
6: giga veel
5: gratis producten tijdens de giga gratis weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
7: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
8: Was gewoon

0: Er zijn echt veel leuke en flexibele vacatures te vinden bij Janssen Hubers Schoonsupporters. Wil jij ook meewerken om het verschil in schoonmaak te maken? Kijk dan voor een passende baan op janssen-hubers.nl. Janssen Hubers. Schoon, schoner, schoonster.
1: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met het Radio Nieuws op Regio 8. Nederlanders proberen te besparen op de kosten voor autorijden, maar niet door langzamer te rijden. Overdag wordt er op snelwegen net iets harder gereden dan 100 en na 7 uur gaat het nog altijd richting de 120. Dat blijkt volgens het AD uit cijfers van Flitsmeister. Bijna 1 op de 3 automobilisten gebruikt die app. Sinds begin dit jaar werd benzine bijna 25% duurder en diesel 45%. Er wordt wel zo'n 10 liter per maand minder getankt en er worden minder korte stukken gereden. Volgend jaar wordt het opnieuw duurder om je rijbewijs te halen. Dat komt door hogere CBR-tarieven, meldt Omroep Brabant. Gemiddeld gaat het zo'n 3.500 euro kosten. Volgens rijschoolhouders moeten zelfs opa's en oma's bijspringen om dat nog te kunnen betalen. De kosten zouden omlaag kunnen door te lessen in elektrische auto's. Dat is dan wel altijd een automaat en als je daar een examen doet, mag je niet in een handgeschakelde auto rijden. Het vullen van de gasopslagen tijdens de zomermaanden kost ruim 1 miljard euro en het kabinet wil van die hoge kosten af, meldt de NOS. Die kosten komen door de hoge gasprijs en de verplichte vulgraad van 64%. Eerder was die zelfs 80%. Nederland wil eigenlijk dat die Europese verplichting verdwijnt en de verantwoordelijkheid voor opslag bij de energiebedrijven leggen. Toeristen gaven vorig jaar in ons land bijna 6 miljard euro meer uit dan een jaar eerder. Die groei zat vooral in de uitgaven van buitenlandse toeristen, meldt het CBS. Nederlanders gaven maar bijna 1% meer uit. In totaal besteden zij in 2025 ruim 70 miljard euro en buitenlanders ruim 41 miljard. De toegevoegde waarde van het toerisme aan de economie steeg met bijna 4% opnieuw sneller dan die van de totale economie. Het weer, de hele dag zonnig en droog met middagtemperaturen van 20 tot 24 graden. De wind komt uit het zuiden en die is zwak tot matig aan de kust. En tot zover het Radio Nieuws op Regio 8.
2: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice heb je binnen 1 werkdag een gegarandeerd bod zonder dat je hoeft te onderhandelen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
3: Hé? Mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
4: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op 1 plek geregeld. Ga naar independer.nl.
5: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
6: Ja.
5: En nu?
6: Domeinnamen kopen.
5: Voor je bedrijf?
6: Ja.
5: Welk bedrijf?
6: Ja, dat weet ik nog niet.
5: Welke domeinen dan?
6: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
5: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
6: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
7: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Bus Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.

0: Nou.
1: Aanstaande zondag. Koopzondag Bokkert zijn tref. Een supergezellige dag met speelpret voor de kinderen, veel kwartier en gratis parkeren. Kom zondag naar de Shoppingzondag in Bocholt.
2: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
3: Harmonie, kunst naar arbeid, Zeddam, presenteert op zaterdagavond 3 en zondagmorgen 4 oktober KNA & Friends in concert. Dit is het hoogtepunt van de 100-jarige Harmonie. De bedrijfshal van Hoveniersbedrijf van Antwerpen tussen Braamt en Zeddam wordt omgetoverd tot een echt theater. Met medewerking van Slagwerkgroep Knap, Koor Weerklank, zangtrio Velvet Fusion en 3 soloartiesten is muziek te horen in de stijl van ABBA tot Within Temptation en van Phantom of the Opera tot The Lion King. Ga voor alle info en kaarten naar knazeddam.nl.
4: Marcel Vermeer. Hey, goedemorgen, ik zeg Feel Good Friday en kijk eens even naar buiten. Onderweg naar een graadje of 19 of 20 en de volop zon deze hele Feel Good Friday. En nog één uurtje Achterhoek.

0: Wauza. Een magisch dit, hè? Heel aantrekkelijk. Maar net ik hoorde je voorbij komen. Hey, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Iedereen weer aanwezig? Ja, weer volle bak hier bij Regenjacht. Als ik hier zo rondkijk, er lopen weer tientallen collega's rond. En op jouw werkplek. Oh, je bent vrij vandaag. Kan natuurlijk ook. Ja, veel mensen zijn vrij. Alhoewel, dat valt mij niet meer op vrijdagmorgen op de weg. Ver voor zevenen zit ik natuurlijk al op twee snelwegen. Bijvoorbeeld de A12 en de A18. Het lijkt wel alsof het drukker en drukker wordt. Het is nog net niet geen file rijden op vrijdagmorgen, hè? Voor 7 uur. Ja, veel vrachtwagenverkeer. Maar dat begrijp ik wel. Dat heeft dan weer met de droogte te maken. Dat een aantal rivieren gewoon lage waterstand hebben. En dat niet alle boten, alle schepen daar overheen of doorheen kunnen varen met vracht. Dus dan wordt het een vrachtwagen. Dus dat is de uitleg dat je meer vrachtwagens gaat zien. En die droogte, ja, dat blijft helaas nog wel even. Er moet flink wat regen gaan vallen. Dat geldt niet voor de komende 5-6 dagen. Als je het doet alsof het gewoon juli is, dan heb je dat gevoel ook gelijk buiten. 27 graden maandag. 27 graden dinsdag. Woensdag, oké, 26 graden. Donderdag, misschien nog een paar gaatjes minder, maar toch, het blijft lekker. Dus ja, als je te regelen is dat je wat vrije dagen of wat vrije uurtjes kan regelen op je werk. Ik zou het wel weten. Nou, ik kan hier weer geen vrij krijgen. Dus maar dat maakt ook niet uit met de ochtendshow. Hè, dat, die temperatuur moet nog even goed op gang komen. Want zeker in de nacht en later op de avond is het nog best wel fris. Maar overdag dus 27 graden. Dankjewel, Gerrit Vossers.

Yes, Owner of a Lonely Heart. En het was een van de populairste liedjes halverwege de jaren 80. Ik kijk even vooruit met je. Pak even de schuurkalender erbij. De agenda van morgen in Ulft. Schrik dat, morgen. Ulft. Noteer even Ulft morgen. Het is namelijk een tribute band van The Doors op het Dru Industriepark. Daar zitten wij naast, hè, met de omroep. Dat weet je waarschijnlijk wel. Als je denkt, hé, maar dat is gaaf, gave muziek van The Doors. En die tribute band, die geloof je dan wel van dat ze ook gewoon heel goed zijn. Dat kan. Meer details vind je bij de VVV in Ulft. Morgenavond treden ze dus op hier zo. En verder is het morgen de hele dag Burendag in Nederland. En dat wordt ook neergezet in de Achterhoek en de Liemers. Wat ga je allemaal gaan doen? Nou, je kan sowieso even bij je buren langs gaan. Als je dat nooit doet, is dat best wel een enge stap. Dat je elkaar alleen maar gedag zegt en je hebt eigenlijk geen idee hoe hij of zij heet. Ik herken dat nog van een paar huizen geleden. Dat je denkt, waarom praten de mensen hier niet met elkaar? Ik ben ook snel verhuisd en woon nu in een wijk dat je elkaar bijna door en door kent. Ook dat is best wel gezellig hoor. Maar vandaag dus niet. Morgen is het burendag. Je kan bijvoorbeeld gaan koffie drinken in Doetinchem. Bij Bezelhorst, dat ken je misschien wel. Verder is er ook een buurtbijeenkomst aan de Spoorstraat. En oh, dat is ook wel leuk, morgen in Weel. Daar is fungolf. Dan kan je met z'n allen gaan fungolven. Ik weet niet wat je daarmee voor moet stellen. Dat je eerst vol moet gieten met alcohol. Hoe dan ook, het wordt een hele toffe dag. Check even de site, dat is burendag.nl. Ook voor de speciale details hier zo in de regio. De hele zaterdag, de 26e.

Dit zou een hele lastige zijn voor een hitquiz. Wie zijn dit ook alweer, weet je het nog? Het is de Starland Vocal Band en Afternoon Delight. Het liedje is inmiddels precies 50 jaar oud. 50 jaar geleden presenteerde Ferry Maat de top 40. En hij kondigde hem aan als een

0: Avro Stoppen hadden we toen ook nog met Advisser natuurlijk. En die danseres Penny de Jager. 50 jaar geleden. Zo direct weer terug naar 2026. Dat zit zo in je hoofd als je 50-plusser bent. Hè? 19 en dan... Oh ja, nee, het is 2000 zoveel. 2026, het nieuws van deze 25e september... uit de Achterhoek en de Liemers met Bart. En het weekend weer met Gerrit.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Niet naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal. En stuk...
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
7: Je maat je iets extra's geven? Goed bezig. Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop. Weet wat te doen.
5: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
8: Deze aanbieding rekent wel heel lekker af bij Trekpleister. Finish vaatwascapsules Ultimate en Ultimate Plus. Nu 3 pakken voor maar €64,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Kom naar Doetinchem. Lekker winkelen. Lekker uit eten in de culinaire hoofdstad van de Achterhoek. Lekker genieten van museumbezoek, film en theater. Aanstaande zondag, koopzondag in Doetinchem. Meer weten? Kijk op lekkerdoetinchem.nl. Je beleeft het allemaal in Doetinchem. Lekker hoor.
10: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluitling Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluitling Dagstein.
11: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
12: Regio 8 Nieuws.
13: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Het college van burgemeester en wethouders in Berkelland is weer compleet. De gemeenteraad heeft Erwin Verstegen benoemd als wethouder namens Samen voor Berkelland. Een dag na zijn installatie kwam het bestuur al samen voor het zogeheten constituerend beraad. Tijdens dit overleg zijn de portefeuilles verdeeld en zijn afspraken gemaakt voor de bestuursperiode tot en met 2030. Mark Bouwmans vertrekt per 1 december als burgemeester van Doetinchem. Dat maakte hij gisteravond bekend tijdens de raadsvergadering. Hij wordt de nieuwe voorzitter van de Vereniging Hogescholen in Den Haag. Met zijn vertrek stopt hij ook als voorzitter van de regio Achterhoek... en vicevoorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Bouwmans laat weten met veel plezier, dankbaarheid en toewijding... te hebben gewerkt voor de gemeente Doetinchem. Eigenaren van zonnepanelen in Gelderland gaan vanaf 2027 gemiddeld zo'n €324 per jaar meer betalen aan stroomkosten. Dat blijkt uit onderzoek van vergelijkingssite Independer. Het stijgen van de energierekening is het gevolg van het einde van de salderingsregeling. In de top 10 van Gelderse gemeenten waar de kosten het sterkst stijgen staat de Bronckhorst op de eerste plaats. Huishoudens en deze terugleverkampioen gaan er jaarlijks gemiddeld bijna €400 op achteruit. Ook in de rest van Gelderland lopen de kosten op. Oost-Gelre staat in de provinciale lijst op de 3e plek en Aalten neemt de 6e positie in. Mark Diemers draagt binnenkort weer het shirt van de Graafschap. De 32-jarige middenvelder tekent een contract tot halverwege 2028 op de Vijverberg. Diemers, die transfervrij overkomt na een seizoen als aanvoerder bij SC Cambuur, is per direct aan de selectie toegevoegd. De ervaren speler keert hiermee terug op het oude nest in Doetinchem. De stad die altijd een speciaal plekje in zijn hart heeft.
14: Ik heb hier natuurlijk een heel warm gevoel bij. Ik ben gek van Doetinchem. Ik vind de stad altijd leuk. Ik heb ontzettend veel met heel veel plezier gewoond. Toen nog met mijn vriendin, toen had ik nog geen 2 kindertjes. En we hebben hier veel vrienden wonen, dus we komen hier ook nog vaak terug. Dus dat zijn natuurlijk allemaal dingen die meespelen op een gegeven moment.
13: En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
12: Oh, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
15: We zijn met een frisse start begonnen vanmorgen. De temperaturen lagen rond de 4 graden. Maar met de zon erbij loopt het kwik vandaag toch wel vrij snel op. En vanmiddag kunnen we maximaal verwachten van rond de 22 graden. Bij weinig wind en heel veel zon. Vanavond dan klaart het eerst nog helemaal op. En komende nacht dan is er weer wat sluibewolking. Wordt het niet zo koud met 8 tot 9 graden. En zaterdag dan hebben we wel wat meer wolkenvelden. Heeft de zon het wat moeilijker. De wind is zwak uit het noorden. Ondanks dat bij elkaar wordt het toch nog 21 graden. Zondag dan hebben we weer wat meer zon. De wind die draait ook wat meer door naar zuidelijke richtingen. Temperaturen lopen dan op naar 22 tot 23 graden. Na het weekend krijgen we op dinsdag de toppen met 27 graden. Wat dat betreft na het weekend nog mooi nazomerweer. Tot aan donderdag, want dan wordt het wisselvalliger.

Otis Redding, die ken je van de Time Bandits. Dit werd uitgedragen niet onder de naam van de Time Bandits, maar hartstikke solo. Alidis en Hollywood 7, dit is de ochtendshow van Regio 8. En nu wordt het spannend. Ja. Want ik heb een belangrijke vraag voor je. Nee, heb je hem wel eens gezien? De tijgermug. Nou, weet je, die tijgermug is kleiner dan de gewone mug. Als ik zeg tijgermug, dan denk je gelijk aan, oh, dat is een grote jongen. Dat moeten we niet hebben, hè? Nee, die is kleiner dan een 10 cent muntje. Ja, en de gewone mug die is net iets groter dan een 10 cent muntje. Maar hij is wel gevaarlijker, de tijgermug. Hij kan meekomen vanaf Azië, China, Amerika, Zuid-Afrika. Ergens in de bagage zit hij dan. En dan overleeft hij het en dan komt hij in Nederland. Hij is al een jaartje of 10 geleden voor het eerst gesignaleerd in de Achterhoek en de Liemers. Van de week ook in Zevenaar. En in die dam, dat mensen zeggen, wat is dit dan, joh? En dan gaan ze naar de dokter. En als je daar een beet van krijgt, dan voelt het hetzelfde als een gewone mug. Maar je kan er dus een nare ziekte aan oplopen. Dus je moet echt wel even opletten. En die beestjes die steken vooral overdag. Niet 's avonds en 's nachts als het donker wordt. Dat doen de gewone muggen. Dus als je dan wordt gestoken, dat je denkt, oh, het is weer zo'n gewone jongen, niks aan de hand. Maar overdag kan het een tijgermug zijn. En check even bij Google en gewoon het woord tijgermug in tikken. Dan krijg je allerlei details, dan weet je hoe het zit in de regio. Want hij is gesignaleerd, ook dit seizoen weer, op meerdere plekken in de Achterhoek en de Liemers. De tijgermug. 1987, wat een grote hit was dit voor de mannen van Crowded House. En Don't Dream, It's Over.

0: huis.
1: En je kan de klok erop gelijk zetten. Elke dag, elke werkdag rond 10 voor 10. Bij Regio 8 een update van de site achterhoeknieuws.nl. En ook vandaag is hij weer helemaal up-to-date en helemaal op tijd ook vooral. Met zijn motor hier net aangekomen. Meinert Bussink, hij is een van de redacteuren van de site achterhoeknieuws.nl. En je krijgt alle informatie over de editie voor vrijdag 25 september. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen Marcel. Ja, het is weer lekker koud hè, 's ochtends. Lekker in de slippers en t-shirtje naar buiten op de fiets. Heerlijk. We gaan beginnen in Ulft. De Harmonie Ulft viert dit jaar haar 125-jarig bestaan met een speciaal voor de vereniging gecomponeerd muziekstuk. Componist en arrangeur Peter H. Braken uit Voorburg die schreef Aan de Strang. Dat is een symfonische toonschildering in 4 delen... waarin de geschiedenis en het karakter van Ulft doorklinken. Mooi verhaal, wie daar meer over wil lezen kan het nu checken bij achterhoeknieuws.nl/cultuur. En dan gewoon even naar Reur.

vertellen. Want komende zondagmiddag 27 september presenteert Martin Kuiper zijn nieuwe album Prison of Modesty. Dat is een optreden bij café-restaurant De Tapperij. De Ruurlo doet dat met een gelegenheidsband bestaande uit de voormalige bassist van de Golden Earring, Rine Scherzen. Twee oud-leden van de band Bukkers, Erik Nijmeijer en Jeroen Hobert, drums. Aangevuld met Remco Millenaar, gitaar en zangeres Dieke van Hoften. Schrijver correspondent Jan Hendriksen. En wie daar meer over wil lezen, kan het lezen. Checken bij achterhoeknieuws.nl/muziek. En wie komende zondag zelf muziek wil maken, die kan dat doen in Lichtenvoorde. Want ik begin daar een nieuwe reeks met Hoekt-sessies. Komend jaar ga ik 10 jam-sessies door de hele Achterhoek organiseren. En vanaf zondag is de eerste bij De Zaak in Lichtenvoorde van 2 tot 5. Voor alle muzikanten van jong en oud kunnen aansluiten. Dit jaar ligt het de focus een beetje op het creëren ook van liedjes. Dus we gaan uiteraard ook gewoon leuke bekende liedjes spelen. Maar het lijkt me ook leuk om liedjes te creëren. Dus dan pakken we gewoon een paar akkoordenschema's en dan gaan we daar eens mee klungelen, klooien. En ik ga het ook opnemen. En dan wie weet hebben we aan het eind van het seizoen een playlist met de nieuwe liedjes die ontstaan zijn bij de sessies. Dus wees welkom. Wil je daar meer over lezen, kun je checken bij achterhoeknieuws.nl/muziek. Of op de pagina van Hoek zelf, dat is achterhoekt met een 8.substack.com. Nou, tot zover de reclame. En iedereen een heel fijn weekend. En tot maandag. Yo!

En toch ga je mee in het ritme, ook al zou je niet kunnen dansen. Het is Madonna en ze flikt het gewoon weer. Dan Cetra kwam voorbij. Weer een succes. Op latere leeftijd moet je eraan officieel zeggen. Een prachtige vrijdag met veel zon. Gaatje of 19 ook de komende dagen. Heerlijk. In ieder geval tot en met woensdag volop zon. Met de topper op komende dinsdag 27 graden. Lekker hoor. Maar eerst genieten van een mooi nazomerweekend. Want tenslotte, het is weer vrijdag. Hè?

0: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Nieuw, de Melanzane Pizza.

0: alle Costa Mollica pizza's en pizza bites 1 plus 1 gratis. Alle Robijn 2 plus 3 gratis. En Walra keukentextiel sets 1 plus 2 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En vanaf vandaag al in de app The Wanna Have Days. Met kortingen tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd Weekamp.
0: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
2: gigaveel.
0: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En nu ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
3: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
4: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
5: Zeg het!
4: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
6: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
8: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf geertstevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
9: Dames en heren, de daluren beginnen.
10: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met een Netflix dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
11: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 10 uur. Regio 8 nieuws.
12: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Regio 8. Bijna de helft van de Nederlanders ervaart steeds meer sociale overlast en vooral door hangjongeren. Volgens cijfers van het CBS ging het vorig jaar om 46%, 4% meer dan 5 jaar geleden. Rondhangende jongeren wordt het vaakst genoemd, maar ook overlast door buurtbewoners. In steden zorgen jongeren 4 keer vaker voor problemen dan daarbuiten. En er wordt steeds vaker verward gedrag gemeld, vorig jaar bijna 170.000 keer. Vannacht zijn in Roemenië opnieuw 2 F-16 gevechtsvliegtuigen in actie gekomen om een vliegend object te onderzoeken vlakbij de grens met Oekraïne. Dat meldt het Roemeense ministerie van Defensie op X. Of het net als gisteren weer om een drone ging, is niet bevestigd. Er is deze keer geen schending van het Roemeense luchtruim vastgesteld. Gisteren kwam er een drone het noordelijk deel van het Roemeense luchtruim binnen. Die stortte daar later neer. Nederlanders proberen te besparen op de kosten voor autorijden, maar niet door langzamer te rijden. Overdag wordt er op snelwegen net iets harder gereden dan 100... en na 7 uur gaat het nog altijd richting de 120. Dat blijkt volgens het AD uit cijfers van Flitsmeister. Bijna 1 op de 3 automobilisten gebruikt die app. Er wordt wel zo'n 10 liter per maand minder getankt en er worden minder korte stukken gereden. Volgend jaar wordt het opnieuw duurder om je rijbewijs te halen. Dat komt door hogere CBR-tarieven, meldt Omroep Brabant. Gemiddeld gaat het zo'n 3.500 euro kosten. Volgens rijschoolhouders moeten zelfs opa's en oma's bijspringen om dat nog te kunnen betalen. De kosten zouden omlaag kunnen door te lessen in elektrische auto's. Dat is dan wel altijd een automaat en als je daar een examen doet, mag je niet in een handgeschakelde auto rijden. Het weer, de hele dag zonnig en droog met middagtemperaturen van 20 tot 24 graden. De wind komt uit het zuiden en die is zwak tot matig aan de kust. Morgen een mix van wolken en zon en dan wordt het 19 tot 23 graden. En tot zover het radio nieuws op Regio 8.
10: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
13: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
10: Oh, en nu niet?
13: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
10: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. reis met 40% korting in de daluren met NS Flex Dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
2: Hooggeëerd publiek, het Obbink Kortingscircus is weer in de Achterhoek. Profiteer nu van hoge kortingen op onder andere wasmachines, televisies, vaatwassers en nog veel meer. Ook alle grote merken zoals Sonos, Samsung, JBL en Juvi doen mee. De toegang, die is gratis. Tot snel bij Obbink in de winkel of op obbink.nl.
5: Deze zomer beleef je cultuur in de natuur. Kom naar een prachtige voorstelling in het Openluchttheater Engbergen. En geniet van theater, muziek en gezelligheid onder de open hemel. Kijk voor het gehele aanbod op openluchttheater-engbergen.nl.
14: Op zaterdag 26 september Stone Sessions. Een tribute aan de Rolling Stones.
5: Samen uit, samen genieten in het Openluchttheater Engbergen.
15: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud. Verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
16: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
17: In de Achterhoek regelen we het samen.
18: 60.000 huishoudens zijn al lid van Kruiswerk. We zijn dichtbij als je hulp thuis nodig hebt en altijd een luisterend oor. Voor je moeder, je buurvrouw en ook altijd voor jou.
19: Word ook lid voor €26,50 per kalenderjaar en kijk op kruiswerk.nl.
20: Kruiswerk. Altijd iemand dichtbij.
21: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
22: Daaraan. Kom aanstaande zondag 27 september naar Stadion de Vijverberg voor de wedstrijd van de Graafschap tegen FC Den Bosch. De wedstrijd begint om 2:30 'smiddags. We hopen op veel aanhang. Luister deze week naar Regio 8 en maak kans op vrijkaarten voor deze wedstrijd. Het liveverslag van de Graafschap wordt mede mogelijk gemaakt door de Heidesmit. Het vuur van de Graafschap wordt aangewakkerd door de Heidesmit. Specialisten in kachels en haarden in Halle en Duiven. En Brugink uit Heelweg. Keukens, sanitair en bouw. Het bedrijf dat bijna alles kan.
23: Als jij denkt dat een laminaat, PVC of parketvloer online goedkoper is, dan zou je eigenlijk eens naar Gaanderen moeten gaan. Daar zit de Laminaatloods. Dat is winkelservice voor webprijzen en altijd uitgebreid en kosteloos advies. Open, eerlijk en geen verrassingen. Kijk maar eens op de laminaatloods.nl.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Jojo.
7: Hans, waar liggen de regenjassen?
8: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
9: Allsafe geeft ruimte.
10: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
11: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppot groenten, aardappelen of spekkreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
12: Oh. Goedemorgen allemaal.
13: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
14: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
15: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
16: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming-Dachstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming-Dachstein.
17: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
18: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
19: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
20: Regio 8 Nieuws.
21: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De komst van een arbeidsmigrantenhotel op bedrijventerrein Laarberg in Groenlo wordt steeds concreter. Het college van Oost-Gelre heeft ingestemd met de aanpassing van het omgevingsplan die de bouw mogelijk maakt. Het hotel vereist op een braakliggend terrein tussen het bolwerk en de batterij. De kamers zijn specifiek bedoeld voor buitenlandse krachten die tijdelijk in de Achterhoek werken, met een maximale verblijfsduur van 6 maanden. Het college van burgemeester en wethouders in Berkelland is weer compleet. De gemeenteraad heeft Erwin Verstegen benoemd als wethouder namens Samen voor Berkelland. Een dag na zijn installatie kwam het bestuur al samen voor het zogeheten constituerend beraad. Tijdens dit overleg zijn de portefeuilles verdeeld en zijn afspraken gemaakt voor de bestuursperiode tot en met 2030. Mark Niemers draagt binnenkort weer het shirt van de Graafschap. De 32-jarige middenvelder tekent een contract tot halverwege 2028 op de Vijverberg. Niemers, die transfervrij overkomt na een seizoen als aanvoerder bij SC Cambuur, is per direct aan de selectie toegevoegd. De ervaren speler keert hiermee terug op het oude nest in Doetinchem, de stad die altijd een speciaal plekje in zijn hart heeft.
22: Ik heb hier natuurlijk een heel warm gevoel bij. Ik ben gek van Doetinchem. Ik vind de stad altijd leuk. Ik heb ontzettend veel met heel veel plezier gewoond. Toen nog met mijn vriendin, toen had ik nog geen 2 kindertjes. En we hebben hier veel vrienden wonen, dus we komen hier ook nog vaak terug. Dus dat zijn natuurlijk allemaal dingen die meespelen op een gegeven moment.
21: Eigenaren van zonnepanelen in Gelderland gaan vanaf 2027 gemiddeld zo'n €324 per jaar meer betalen aan stroomkosten. Dat blijkt uit onderzoek van vergelijkingssite Independer. Het stijgen van de energierekening is het gevolg van het einde van de salderingsregeling. In de top 10 van Gelderse gemeenten waar de kosten het sterkst stijgen staat de Bronckhorst op de eerste plaats. Huishoudens en deze terugleverkampioen gaan er jaarlijks gemiddeld bijna €400 op achteruit. Ook in de rest van Gelderland lopen de kosten op. Oost-Gelre staat in de provinciale lijst op de derde plek en Aalten neemt de zesde positie in. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

0: smartphone met een barst in het display? Belpunt Doetinchem. Professionele reparatie van alle gangbare smartphones. Topservice, een gratis leentoestel en vaak dezelfde dag alweer gemaakt. Belpunt Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Check belpunt.nl.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris. 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
4: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie, waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo. Odido.
8: Maak er voordelig iets moois van met Vibra. Nu volop voordeel op beddengoed, woondecoratie en meer. Zoals een dekbedovertrek al vanaf €12,99. Of decoratieve kunstbloemen per stuk vanaf €1,29. Dat doe je goed. Vibra.
9: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 nieuws.
10: Dit is Rob Krabbendam met het radio nieuws op Regio 8. Een zwarte lijst met agressieve mensen in ziekenhuizen. RTL Nieuws meldt dat agressie tegen zorgpersoneel steeds vaker voorkomt. In extreme gevallen kan aan bezoekers een ziekenhuisverbod worden opgelegd. Vorig jaar gebeurde dat minstens 281 keer en dit jaar staat de teller nu al op 205. Het gaat om schelden, slaan, schoppen, spugen en zelfs doodsbedreigingen. Ziekenhuizen vrezen voor een oplopend personeelstekort door medewerkers die hierom stoppen. Volgens United Consumers heeft de benzineprijs in Nederland vandaag een nieuw record bereikt. Benzine heeft nu een adviesprijs van €2,72. Dat is 1,5 cent meer dan gisteren en bijna een halve euro meer dan voor de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten. Door de blokkade van de Straat van Hormuz liggen honderden olietankers stil en stijgt de olieprijs wereldwijd. In Duitsland gaan de prijzen juist 17 cent omlaag door een extra korting. Bijna de helft van de Nederlanders ervaart steeds meer sociale overlast en vooral door hangjongeren. Volgens cijfers van het CBS ging het vorig jaar om 46%, 4% meer dan 5 jaar geleden. Rondhangende jongeren wordt het vaakst genoemd, maar ook overlast door buurtbewoners. En er wordt steeds vaker verward gedrag gemeld, vorig jaar bijna 170.000 keer. En Zweedse en Finse straaljagers zijn gisteren uitgerukt om Russische vliegtuigen te onderscheppen, dat meldt de Finse luchtmacht. De toestellen vlogen boven internationale wateren in de Finse Golf. Het ging om meerdere gevechtsvliegtuigen en een transportvliegtuig waarvan foto's zijn gedeeld op X. Recent waarschuwde de Deense inlichtingendienst voor een steeds grotere kans op een beperkte Russische aanval op een NAVO-land. Het weer, de hele dag zonnig en droog met middagtemperaturen van 20 tot 24 graden. De wind komt uit het zuiden en die is zwak tot matig aan de kust. Morgen een mix van wolken en zon en dan wordt het 19 tot 23 graden. En tot zover het radio nieuws op Regio 8.
11: Aanstaande zondag. Koopzondag Bakkerts en Tref. Een supergezellige dag met speelpret voor de kinderen, veel vertier en gratis parkeren. Kom zondag naar de Shopping Zondag in Bocholt.
12: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferaalse peren 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
13: Betaalt u ook te veel voor energie? Met goede isolatie bespaart u direct op uw energierekening en verhoogt u het comfort in huis. Bovendien is er momenteel veel subsidie beschikbaar, waardoor het u in sommige gevallen zelfs niets kost. En het aanvragen daarvan is makkelijker dan u denkt. Isocom helpt u graag. Van glas tot gevel, vloer en dakisolatie. Gewoon een betrouwbaar bedrijf uit de regio. Kijk op isocom.nl of bel 0314 70 01 25. Isocom zorgt voor behagelijkheid.
12: En dit weekend ook extra goedkoop. Knorr Wereldgerechten. Per pak maar 1,79.

0: en maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Wist jij dat Peppelman Zeilmakerij al 50 jaar ervaring heeft met verandazeilen en schaduwdoeken? Maar
2: we doen nog veel meer!
1: Met onze partytenten tot 500 personen valt uw feestje niet zomaar in het water. Peppelman Zeilmakerij. De expert op het gebied van afdekzeilen en huiven voor aanhangwagens en nog veel meer. Kom eens langs aan de Handelsweg 12 in Zeilhem of kijk op peppelman.nl.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt Unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.

because my dreams are bursting at the seams.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
3: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris. 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
6: De beste plek voor jou, NVM.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
9: Regio 8 Headlines.
10: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Een zwarte lijst met agressieve mensen in ziekenhuizen. RTL Nieuws meldt dat agressie tegen zorgpersoneel steeds vaker voorkomt. Volgens United Consumers heeft de benzineprijs in Nederland vandaag een nieuw record bereikt. Benzine heeft nu een adviesprijs van €2,72. Bijna de helft van de Nederlanders ervaart steeds meer sociale overlast en vooral door hangjongeren. Volgens cijfers van het CBS ging het vorig jaar om 46%, 4% meer dan 5 jaar geleden. En Zweedse en Finse straaljagers zijn gisteren uitgerukt om Russische vliegtuigen te onderscheppen. Dat meldt de Finse luchtmacht. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jong belegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal. En stuk
4: fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Aanstaande zondag speelt Ulster Boys vanaf 2 uur de eerste thuiswedstrijd van de competitie tegen SC Rijnland uit Tolkamer. De wedstrijdsponsor is familie Westerhof uit Ulft. Het belooft een spannende en gezellige voetbaldag te worden. Want rondom de wedstrijd wordt ook de Vriendenkringdag georganiseerd. Familie Westerhof en de hoofdsponsor de Hendrikse Groep Ulft wensen u een sportieve wedstrijd.
3: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
7: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
8: Tijd voor een klussie. Nu met de Gamma Voordeelpas 50% korting op klik PVC Manera of 50% korting op laminaat Signature extra breed. Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
9: Rij gerust met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
10: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week E-Force AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar 2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar 79 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
11: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
12: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
13: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met het Radio Nieuws op Regio 8. Iran heeft een voorstel gedaan om binnen 7 dagen de oorlog met de VS te stoppen. Internationale media melden dat buitenlandminister Araghchi dat voorstel dinsdag heeft voorgelegd aan Steve Witkoff tijdens de VN-top in New York. Iran wil dat alle vijandelijkheden een week lang worden gestaakt en dat de VS onder meer bevroren tegoeden vrijgeeft en sancties opheft. Daarna wil Teheran dan weer onderhandelen en de straat van Hormuz weer openstellen. Een zware explosie vanmorgen in Athene in de toeristische wijk Plaka stortte daarna een oud gebouw van 2 verdiepingen grotendeels in. Een voorbijganger raakte lichtgewond door rondvliegend puin. De brandweer heeft 2 vrouwen uit een naastgelegen pand gehaald en uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De knal was in een groot deel van het centrum van de Griekse hoofdstad te horen. De vermoedelijke oorzaak is een gaslek. Een zwarte lijst met agressieve mensen in ziekenhuizen. RTL Nieuws meldt dat agressie tegen zorgpersoneel steeds vaker voorkomt. In extreme gevallen kan aan bezoekers een ziekenhuisverbod worden opgelegd. Vorig jaar gebeurde dat minstens 281 keer en dit jaar staat de teller nu al op 205. Het gaat om schelden, slaan, schoppen, spugen en zelfs doodsbedreigingen. Ziekenhuizen vrezen voor een oplopend personeelstekort door medewerkers die hierom stoppen. Volgens United Consumers heeft de benzineprijs in Nederland vandaag een nieuw record bereikt. Benzine heeft nu een adviesprijs van €2,72. Dat is 1,5 cent meer dan gisteren en bijna een halve euro meer dan voor de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten. Door de blokkade van de straat van Hormuz liggen honderden olietankers stil en stijgt de olieprijs wereldwijd. In Duitsland gaan de prijzen juist 17 cent omlaag door een extra korting. Het weer nog, de hele dag zonnig en droog bij een zwakke tot matige zuidenwind. Het wordt vanmiddag 20 tot 24 graden. En tot zover het Radio Nieuws op Regio 8.
2: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel dames gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Dat is een zachte

0: kortingscircus is weer in de Achterhoek. Profiteer nu van hoge kortingen op onder andere wasmachines, televisies, vaatwassers en nog veel meer. Ook alle grote merken zoals Sonos, Samsung, JBL en Juvie doen mee. De toegang, die is gratis. Tot snel bij Obbink in de winkel of op obbink.nl. Er zijn echt veel leuke en flexibele vacatures te vinden bij Janssen Hubers Schoonsupporters. Wil jij ook meewerken om het verschil in schoonmaak te maken? Kijk dan voor een passende baan op janssen-hubers.nl. Janssen Hubers. Schoon, schoner, schoonster.
1: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Nieuwbouw, verbouw, renovatie, nieuwe badkamer of keuken. Brugink in Heelweg doet het allemaal. Brugink heeft ook een ruim assortiment keukens, sanitair en tegels. Kwaliteit en veelzijdigheid komen samen onder één dak, gecreëerd door eigen vakmensen. Dat is handig, dat is Brugink. Het begint op brugginkgroep.nl.
3: Het is middag, tijd voor Get a Grip. Met dank aan Rozier Verzekeringen en Advies Gendringen. Meer grip op jouw verzekeringen.
4: Live vanaf de Melkweg in Doetinchem. Get a Grip.
5: Het is weer de laatste werkweek van de dag. Je moet nog een half dagje.

0: Flowers. Die hoorde je hier op Regio 8. Een hele goede morgen. Dit is weer Get a Grip. En ze zijn nog steeds... Nou, tenminste, nog steeds... ze zitten hier niet de hele nacht opgesloten. Ze zijn weer aangeschoven. Teun en Sky, een hele goede middag.
1: Een hele goede middag.
0: Goedemiddag. Hoe is het ermee?
2: Prima.
0: Blijf je geslapen?
1: Ja.
0: Dan gaan we door naar het nieuws.
3: Get a Grip. De stem van de jongeren. Nieuws uit binnen- en buitenland.
0: En we beginnen vandaag, doe eens gek, bij Teun.
2: Ja, we gaan het hebben over de VAR.
1: En het is vandaag ook weer een hele dromerige dag.
0: En misschien heb je het al wel gehoord. Burgemeester Bouwmans van Doetinchem gaat stoppen. En wij hebben met hem gesproken. Daar hoor je zo dadelijk ook alles over.

0: 21 Pilots op je radio met Level of Concern. Je hoorde hem hier bij Get a Grip. Een hele goede morgen. Ik ga kijken naar de desk, want daar zit Teun. Teun, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Trouwens, ik zei net goedemorgen, maar het is al lang middag, joh.
1: Het is, nou, lang is ook overdreven. Maar de VAR is inmiddels niet meer weg te denken uit het voetbal. Maar maakt het voetbal er ook echt beter van? Boris schreef er een column over. Zorgt de VAR voor frustratie of voor plezier? Je gaat het nu horen.
2: De VAR, hulp of hoofdpijn? Een doelpunt, het stadion ontploft. Spelers vliegen elkaar in de armen en supporters springen van een stoel. Maar dan, de scheidsrechter raakt zijn oortje aan. Het juichen verandert in wachten. Heel lang wachten, soms zelfs minutenlang. Was het buitenspel? Was er hens? Heeft iemand een overtreding gemaakt? Niemand weet het. Het is afwachten en nog eens afwachten. De VAR is natuurlijk bedoeld om het voetbal eerlijker te maken. Een scheidsrechter kan niet alles zien en een fout kan grote gevolgen hebben. Daar valt weinig tegen in te brengen. Maar als de VAR zelf ook dingen over het hoofd ziet, is het dan wel echt nodig. Toch voelt het alsof we met de VAR een nieuw probleem hebben gecreëerd. Een doelpunt is niet meer automatisch een doelpunt. Eerst moet het worden goedgekeurd door iemand die op een scherm naar een stilstaand beeld kijkt. Ook is er tegenwoordig veel discussie over het feit dat een overtreding er erg uitziet als je het beeld stilzet. En zelfs dan zijn we het niet eens. De ene supporter vindt het een overtreding, de ander ziet helemaal niets. Vervolgens schijnen er op sociale media 20 verschillende camerastandpunten en begint de hele discussie opnieuw. Misschien moeten we accepteren dat scheidsrechters fouten maken. Dat hoort nou eenmaal bij sport. Want voetbal zonder discussie bestaat waarschijnlijk toch niet. En als zelfs juichen eerst door de VAR moet, zijn we misschien vergeten wat voetbal zo mooi maakt.
1: Je hoorde Boas over de VAR in het voetbal.
0: En nu hoor je ze. Ja, ja, ja, ja. Menig feestnummer is uit deze band komen rollen. Van Dik Hout. Alles of niets. Tenminste, feestnummers. Hè, ik hoor regelmatig hun muziek, in ieder geval in de feesttent, moet ik je zeggen. Zo dadelijk gaan we het hebben over burgemeester Bouwmans. Want er is naar buiten gekomen dat hij stopt met het burgemeesterschap in Doetinchem. Daar hoor je zo dadelijk alles over.

Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Die hoorde hier op Regio 8. Hey, zo dadelijk na de reclame gaan we het hebben over burgemeester Mark Bouwmans van Doetinchem. Hij stopt en wij van Regio 8 praten met hem.

Rokrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karo Krok.

0: Eurocroc. Eén brok liefde voor je hond of kat. Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
1: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
0: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
2: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.

0: Deze aanbieding rekent wel heel lekker af bij Trekpleister. Finish vaatwascapsules Ultimate en Ultimate Plus. Nu 3 pakken voor maar €64,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
3: Regio 8 Nieuws.
4: Goedemiddag, ik ben Bart Meijer. De vertragingen en dagelijkse files bij de grensovergang Beek-Elte zijn verleden tijd. Alle afzettingen, pijlwagens en extra verkeersborden op de A12... die overloopt in de A3 zijn vanochtend in alle vroegte weggehaald. Wel blijven de Duitse grenscontroles doorgaan. Dat zal plaatsvinden op de parkeerplaats bij Elte... waar vandaan steeksproefsgewijs auto's uit het rijdende verkeer worden gehaald. Mark Diemers draagt binnenkort weer het shirt van de Graafschap. De 32-jarige middenvelder tekent een contract tot halverwege 2028 op de Vijverberg. Diemers, die transfervrij overkomt na een seizoen als aanvoerder bij SC Cambuur, is per direct aan de selectie toegevoegd. De ervaren speler keert hiermee terug op het oude nest in Doetinchem, de stad die altijd een speciaal plekje in zijn hart heeft.
5: Ik heb hier natuurlijk een heel warm gevoel bij. Ik ben gek van Doetinchem. Ik vind de stad altijd leuk. Ik heb ontzettend veel met heel veel plezier gewoond. Toen nog met mijn vriendin, toen had ik nog geen 2 kindertjes. En we hebben hier veel vrienden wonen, dus we komen hier ook nog vaak terug. Dus dat zijn natuurlijk allemaal dingen die meespelen op een gegeven moment.
4: Het college van burgemeester en wethouders in Berkelland is weer compleet. De gemeenteraad heeft Erwin Versteeg benoemd als wethouder namens Samen voor Berkelland. Een dag na zijn installatie kwam het bestuur al samen voor het zogeheten constituerend beraad. Tijdens dit overleg zijn de portefeuilles verdeeld en zijn afspraken gemaakt voor de bestuursperiode tot en met 2030. Mark Bouwmans vertrekt per 1 december als burgemeester van Doetinchem. Dat maakte hij gisteravond bekend tijdens de raadsvergadering. Hij wordt de nieuwe voorzitter van de Vereniging Hogescholen in Den Haag. Met zijn vertrek stopt hij ook als voorzitter van de regio Achterhoek en vicevoorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Bouwmans laat weten met veel plezier, dankbaarheid en toewijding te hebben gewerkt voor de gemeente Doetinchem. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

0: Dat is dat nummer met die hele lange, moeilijke naam. Ik ga het wel proberen. Prisoncolianisiansiusol of zo. In ieder geval, Adriano Celentano, de artiest van dit nummer, die heeft dit nummer geschreven. De woorden die ze zingen betekenen niks. Dat is echt gobbledygook, hoe ze dat in de Engels mooi kunnen zeggen. Maar het moet klinken alsof de nummer uit bijvoorbeeld Amerika in ieder geval een Engelstalig nummer is. Daarvoor is dit nummer geschreven. Goed, hele andere zaken, dames en heren. Want na bijna 10 jaar als burgemeester neemt Mark Bouwmans per 1 december afscheid van de gemeente Doetinchem. Dat maakte hij donderdagavond bekend tijdens de raadsvergadering. Het nieuws kwam hard aan bij de gemeenteraad. De burgervader vertrekt met gemengde gevoelens.
1: Ja, dat kun je wel zeggen. En niet zo'n klein beetje ook. Dit was echt een heel grote schok. Het is een aderlating. Ik kan het niet anders noemen. En zo'n burgemeester die er zo met hart en ziel voor gaat en die er alles voor over heeft, ja, dat krijgen we niet meer.
2: In de jaren als burgemeester zag Bouwmans dat Doetinchem volgens hem zelfbewuster is geworden.
3: We mogen er zijn als Doetinchem. We zijn trots op onze stad. We doen hier hele mooie dingen. Het einde is ook nog niet in zicht. Daar moeten we denk ik ook vooral mee doorgaan. Dat zeg ik dan maar even als blijvend inwoner. Hè. Er is genoeg te doen in Doetinchem. En ik denk vooral dat het idee dat het hier ook echt kan en dat we er hier mogen zijn, dat de afgelopen jaren echt is toegenomen. En dat reken ik dan ook wel een beetje als mijn eigen verdienste.
2: Putman reageerde tijdens de raadsvergadering zichtbaar emotioneel op het nieuws. Niet alleen vanwege het vertrek, maar ook door wat de burgemeester door de jaren heen heeft meegemaakt en over zich heen heeft gekregen.
1: Verbaast me dat hij nog zo lang gebleven is, maar dan denk ik van jongens, jullie weten niet een fractie van wat hij allemaal voor Doetinchem betekend heeft. En ja, ik vind dat heel erg dat mensen tegenwoordig zo tekeer gaan tegen een burgemeester zonder te weten waar het over gaat.
3: Ze heeft natuurlijk gelijk dat het ambt wel zwaarder belast is door alles wat er buiten gebeurt. En dat is niet de reden dat ik nu wat anders ga doen, zeker niet, want je moet je niet laten wegjagen. Maar dat is wel iets waar mensen die geïnteresseerd zijn in dit vak rekening mee moeten houden, dat je soms ook blauwe plekken oploopt.
1: Ik heb daar geen goed woord voor over. Ik kan daar pisselink over worden zelfs. Want ik zie dan wel eens de reacties op Facebook of wat dan ook. En dan denk ik, nou ja, ik kan er zo wel bovenop vliegen. Dan denk ik van, jullie moesten eens weten. Jullie moesten eens weten hoe deze man ervoor gaat.
2: Na zijn vertrek als burgemeester wacht hem een nieuwe baan in Den Haag als voorzitter van de Vereniging Hogescholen.
3: Nou, het leuke is dat die hogescholen natuurlijk eigenlijk centraal in Nederland staan, in de Nederlandse welvaart. Zijn echt bezig met het bedrijfsleven om mooie toepassingen te kennen. We staan voor grote uitdagingen als het gaat om onderwijs, arbeidsmarkt, leven lang ontwikkelen. Als het gaat om toegepast onderzoek. En ik vind het heel erg leuk om daar een bijdrage aan te kunnen leveren. Omdat ik juist hier in de Achterhoek heb geleerd hoe belangrijk dat is.
2: Bouwmans kijkt met gemengde gevoelens naar zijn vertrek. Na bijna 10 jaar vindt hij het tijd voor een nieuwe stap. Maar de stad zomaar achterlaten kan hij niet.
3: Dit stadhuis, deze stad, dat voelt als een warme en goed passende jas. Ik heb hier ontzettend veel mooie dingen mogen beleven. Ik heb hier mezelf kunnen zijn. En wat is er mooier dan dat? Dus ik ga ook een beetje met pijn in het hart deze prachtige stad in deze rol verlaten.
0: Je hoorde Nestor van de Raad, Ans Putman en burgemeester Mark Bouwmans in gesprek met verslaggever Hidde Vinkenvleugel.

0: Colonel Abrams met Trapped hoorde je hier op Get a Grip. We zijn er nog steeds bij. Aangeschoven is ondertussen ook de enige echte Sky. Sky, het is vandaag een bijzondere dag.
1: Op Werelddroomdag staan we stil bij hoe dromen de wereld veranderen. En proberen we elkaar te inspireren om groter te dromen. De Werelddroomdag staat niet... Even kijken hoor.
0: Neem je tijd.
1: Niet om dromen in uw eigen slaap, maar hoe dromen inspireren.
0: Sky, dankjewel.
1: Alsjeblieft.
0: Hele bijzondere dag. Hey, ik heb erbij pas een plaatje bij.

Bosato hoorde je hier op Regio 8. Met de meeste dromen zijn bedrog. Wij gaan naar de reclames, maar niet getreurd. Zo dadelijk zijn we na de reclames weer terug met het laatste uurtje van Get a Grip van deze week. Baby!

0: fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
0: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
1: Fans van Voordeel,
0: Aldi.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: De korting gaat door het dak bij Trekpleister. Nu 2+3 gratis op heel veel producten van Dove. Dat is pas voordelig. Ga dus vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Kom naar Doetinchem. Lekker winkelen. Lekker uit eten in de culinaire hoofdstad van de Achterhoek. Lekker genieten van museumbezoek, film en theater. Aanstaande zondag, koopzondag in Doetinchem. Meer weten? Kijk op lekkerdoetinchem.nl. Je beleeft het allemaal in Doetinchem. Lekker hoor.
6: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
7: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
6: En bedankt, hè?
8: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
9: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat de klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
10: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
11: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 1 uur. Regio 8 nieuws.
12: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Regio 8. Volkswagen en Audi roepen wereldwijd meer dan 2 miljoen auto's terug vanwege mogelijke corrosie aan de stuurinrichting. Het gaat om modellen die tussen 2013 en 2024 zijn gebouwd, waaronder de Audi Q3 en de Volkswagen Golf, Tiguan, Touran en Caddy. In Duitsland alleen al zou het gaan om ruim 950.000 voertuigen. Eigenaren moeten hun auto naar de garage brengen om het onderdeel te laten vervangen. Oekraïne mag zelf Patriot-raketten gaan maken en krijgt daar definitief toestemming van president Trump voor. Dat heeft president Zelensky gezegd. Het land komt zulke onderscheppingsraketten voortdurend tekort door de dagelijkse Russische aanvallen met ballistische raketten. Mogelijk rolt de eerste over 2 jaar van de band. Gisteren werd al bekendgemaakt dat Oekraïne een nieuwe voorraad Patriot-raketten krijgt. Europese bondgenoten kopen die voor Oekraïne in de VS. Iran heeft een voorstel gedaan om binnen 7 dagen de oorlog met de VS te stoppen. Internationale media melden dat buitenlandminister Araghchi dat voorstel dinsdag heeft voorgelegd aan Steve Witkoff tijdens de VN-top in New York. Iran wil dat alle vijandelijkheden een week lang worden gestaakt en dat de VS onder meer bevroren tegoeden vrijgeeft en sancties opheft. Daarna wil Teheran dan weer onderhandelen en de straat van Hormuz weer openstellen. En het Rode Kruis heeft in een maand tijd ruim 2,5 miljoen euro opgehaald voor Nepal via Giro 6868. Nepal werd eind augustus getroffen door zware overstromingen. Het geld gaat volgens de organisatie naar voedsel, schoon drinkwater, dekens, zeilen en hygiënepakketten. Het Rode Kruis meldde eerder deze week dat sommige getroffen gebieden nog steeds nauwelijks bereikbaar zijn. Dat komt vooral door de grote schade aan wegen en bruggen. Het weer nog, de hele dag zonnig en droog bij een zwakke tot matige zuidenwind. Het wordt vanmiddag 20 tot 24 graden. En tot zover het radio nieuws op Regio 8.
13: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel.

0: Big Kortingscircus is weer in de Achterhoek. Profiteer nu van hoge kortingen op onder andere wasmachines, televisies, vaatwassers en nog veel meer. Ook alle grote merken zoals Sonos, Samsung, JBL en Juvie doen mee. De toegang, die is gratis. Tot snel bij Obbink in de winkel of op obbink.nl.
1: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
2: Aanstaande zondag. Koopzondag Bokkert Centraal. Een supergezellige dag met speelpret voor de kinderen, veel kwartier en gratis parkeren. Kom zondag naar de Shoppingzondag in Bocholt.
3: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf geertstevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
4: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan 2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
5: Als jij denkt dat een laminaat, PVC of parketvloer online goedkoper is, dan zou je eigenlijk eens naar Gaanderen moeten gaan. Daar zit de Laminaatloods. Dat is winkelservice voor webprijzen en altijd uitgebreid en kosteloos advies. Open, eerlijk en geen verrassingen. Kijk maar eens op delaminaatloods.nl.
6: Het tweede uur van Get a Grip. Met dank aan Rozier Verzekeringen en Advies Genderingen. Meer grip op jouw verzekeringen.

het laatste uurtje op weg naar het weekend. En hey, na dit uurtje vind ik een badje, want dan heb ik weekend. Ray en Beer.

0: Vind je dat we op de goede weg zijn naar de weekend toe, Sky?
1: Ja joh, even lekker zingen jongen het weekend in.
0: Kijk, dat is hartstikke mooi.
1: Dus,
0: als ik toch wel met jou aan het praten ben, wat is jouw nieuws voor het tweede uur?
1: We hebben zometeen weer een nieuwe Waar ben je klaar mee?
0: En Jochem praat je bij over de sportevenementen van komend weekend. En goh, we gaan gewoon nog steeds gas geven, dames en heren.
1: Absoluut!
0: Want, ja...
1: Oh, lekker hè!
0: Lenny, the one and only Kravitz.
1: Zo!
0: Fly away! We gaan het doen hoor. Op weg naar je weekend, ik heb de grip.
1: Let's go!
0: We moeten overheen. Zet hem maar lekker hard. Ga ik hier ook doen. En genieten.

0: The World. Niet? Oh! Niet Off The World, oké. Goed. Hey, dat zijn twee achtergronden misschien in één keer. Ik werd een beetje overrompeld. Ik denk, er komt nog die laatste uithaal, maar... Goed, wij gaan door naar het sportweekend. Want Jochem, die heeft weer voor je opgezocht en op een rij gezet... wat er dit weekend aan sport te beleven valt.
1: We gaan het vandaag hebben over voetbal en over Formule 1. Maar we gaan beginnen met voetbal.
2: Ja, gisteravond speelde het Nederlands elftal gelijk tegen Duitsland. Na de wedstrijd was Virgil van Dijk nederig over het gelijke spel.
3: Ik denk dat we minimaal een punt verdienen vanavond. Ik denk met Vlagen heel goed gespeeld. Sommige momenten, wanneer we het risico nemen met druk zetten, zijn we soms wat kwetsbaar. Maar ja, dat is ook iets waar we nog wel beter in kunnen. Maar na 3 dagen werken, denk ik dat het een... prima pot is geweest.
2: Bondscoach Xavi was tevreden over de tweede helft en hij kreeg de vraag of hij nog een spits gaat oproepen nadat Brobbey geblesseerd raakte.
4: I'm happy, especially second half is the way that we have to play.
5: Good. Brobbey is injured.
4: He's injured.
5: Max Meerink is the striker left in the squad. No. Are you gonna look for another one?
4: We'll call one. Yeah.
5: Do you know who already?
4: Not yet, but we're gonna decide now.
5: Okay, but there's not many more than Wout Weghorst. Otherwise, there's gonna be someone new probably, or not?
4: Yes, why not? We're gonna decide now.
2: Ja, en komende zondag dan speelt het Nederlands elftal tegen Servië. Daarnaast staan de wedstrijden Italië, België en Engeland-Spanje op het programma.
1: En hoe zit het met de Formule 1?
2: Ja, de Grand Prix van Azerbeidzjan staat op het programma. Maar deze keer niet op een zondag, maar op de zaterdag vanwege een herdenkingsdag in Azerbeidzjan.
1: Klinkt goed.
0: U hoorde Jochem en Sky in gesprek over het sportweekend van dit weekend. En wij gaan door met muziek van Kygo en Mac.

0: Radio Wall of Sound van Sleet hoorde je hier op Get a Grip bij Regio 8. Het is inmiddels al 13:23. We gaan alweer richting het laatste half uurtje van vandaag toe. Maar ik heb eerst toch een plaat, jongen. Van Aretha Franklin samen met de Blues Brothers. Kan er maar eentje zijn. Moet je even goed over nadenken.
1: You bet!

0: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferaalse peren 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
1: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig. Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo nu voor 36,95. Weet wat te doen.
0: En dit weekend ook extra goedkoop. Knorr wereldgerechten. Per pak maar 1,79. Lidl, je verdient het.
2: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
3: En of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum ortho beugelverzorging en mondverzorging 1 plus 1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien bij
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Oh. Goedemorgen allemaal.
6: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroe.nl.
7: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: Regio 8 Headlines.
9: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Volkswagen en Audi roepen wereldwijd meer dan 2 miljoen auto's terug vanwege mogelijke corrosie aan de stuurinrichting. In Duitsland alleen al zou het gaan om ruim 950.000 voertuigen. Oekraïne mag zelf Patriot-raketten gaan maken en krijgt daar definitief toestemming van president Trump voor. Dat heeft president Zelensky gezegd. Iran heeft een voorstel gedaan om binnen 7 dagen de oorlog met de VS te stoppen. Internationale media melden dat buitenlandminister Araghchi dat voorstel dinsdag heeft voorgelegd aan Steve Witkoff tijdens de VN-top in New York. En het Rode Kruis heeft in een maand tijd ruim 2,5 miljoen euro opgehaald voor Nepal via Giro 6868. Het Rode Kruis meldde eerder deze week dat sommige getroffen gebieden nog steeds nauwelijks bereikbaar zijn. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
10: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
11: Vanmiddag is het zonnig en het is ook rustig. De temperatuur loopt uiteindelijk op naar 22 tot 23 graden... bij een zwakke tot matige zuidenwind. Vanavond en ook komende nacht dan liggen de minima rond een graad of 10. En morgen, maar ook zondag, dan is er wel wat meer bewolking. De wind is zaterdag noordelijk en daardoor komt de temperatuur niet verder dan 21 graden. En zondag dan is er weer wat meer zon en dan wordt het een graad of 22 tot 23. Verder verloopt het weekend ook rustig en droog. Na het weekend wordt het nog wat warmer met dinsdag de warmste dag. 27 graden kan het dan worden. Vanaf woensdag wordt het iets minder warm met 26 graden... en neemt eind van de dag, maar ook in de nacht naar de donderdag... de kans op een regen- of onweersbui toe.

0: In mijn bloed.
1: Snelle met In mijn bloed hoorde je hier op Regio 8. En zo dadelijk zijn we weer ergens klaar mee. Maar eerst... The Golden Earring met Radar. Kom maar door met het tromroffeltje hoor. Haha, dank je Ted.

0: De Golden Earring hoorde je hier op Get a Grip met Radar Love. Goed, ik kijk naar de desk en daar zit mijn hele grote vriend Sky aan tafel.
1: Sean is ook weer deze laatste dag van de week ook nog even op straat geweest om aan de jongeren te vragen, waar ben je klaar mee?
2: Elke dag bij Get a Grip, waar ben je klaar mee?
3: Ik ben klaar met dat mensen heel slecht kijken naar nucleaire energie. Want wanneer we het hebben over energie die goed is voor het milieu en gewoon veel energie krijgen, dan is nucleaire energie een van de betere opties. Maar omdat er 2 of 3 incidenten zijn geweest in de hele tijd dat we nucleaire energie gebruiken, die inderdaad een groot probleem waren, heeft iedereen er een heel slecht perspectief over. Als je het erover hebt, dan gaat iedereen denken aan wat er toen in Rusland was gebeurd.
4: Chernobyl.
3: Oh, Chernobyl, dat was hem, ja. En dat daar heel wat mensen zijn overleden.
4: Japan.
3: Ja, in Japan is er ook een incident geweest waar er een ding was opgeblazen. Alleen in Japan waren er in totaal maar 2 doden gevallen. Terwijl het echt tientallen jaren heel veel energie opleverde en heel veel mensen energie gaf. Maar met hedendaagse technologie kunnen we ook gewoon nucleaire energie of kerncentrales bouwen die een stuk veiliger zijn, die een stuk kleiner zijn, een stuk minder tijd kosten. En dat het gewoon overal een stuk veiliger is. Dus ik denk dat mensen meer moeten gaan vertrouwen op nucleaire energie, want het is gewoon een stuk veiliger dan mensen denken.
4: En mensen zijn er bang voor en ze hebben eigenlijk een beetje te weinig vertrouwen in de dingen die in de geschiedenis hebben plaatsgevonden. Best wel terecht. Dus eigenlijk denk jij dus, we moeten meer alertheid creëren en meer informatie over geven, zodat mensen een ander perspectief over krijgen. En dat is dan jouw oplossing.
3: Ja, eigenlijk wel. Want bijvoorbeeld bij Chernobyl, wat er toen was gebeurd, was dat de hele reden dat het explodeerde, was omdat de input en de manier van besturen ging wat fout. En dat was niet door de kerncentrale zelf, dat was door de mensen die het bestuurden dat het fout ging. Dus ik denk dat er een stuk meer awareness over moet komen en dat er gewoon meer informatie over gegeven moet worden.
2: Ben jij ook ergens klaar mee? Ga dan naar www.waarbenjeklaarmee.nl.

0: Shepherd met Beautiful Something hoorde je hier op Get a Grip. En er is weer iemand jarig vandaag.
1: Nee, zeg.
0: Nee, we gaan niet zingen, Sky. We gaan niet zingen, want vandaag is jarig Teddy Swims, de Amerikaanse zanger, die eigenlijk Jaden Dimsdale heet. Bekend door zijn krachtige stemmen en covers die hij online plaatste. Zijn doorbraak kwam met het... zijn grote doorbraak, kan ik eigenlijk wel zeggen. Die kwam met het nummer Lose Control. Waarmee hij wereldwijd succes behaalde. Met zijn mix van soul, R&B en pop heeft Teddy Swims inmiddels een grote groep fans opgebouwd. En we vieren vandaag zijn verjaardag met natuurlijk die hit waarmee hij zo groot is doorgebroken. Lose Control.
1: Gefeliciteerd.

0: Swims met Lose Control hoorde je hier op Regio 8. En ja, dat was alweer de laatste. Tenminste, niet de dat allerlaatste. Dit was de week.
1: De week?
0: Dit was de week.
1: We gaan het weekend in.
0: Ja. En, oh, wacht, misschien...
1: Nou ja zeg.
0: Nee, maar weet je, het is Teun, die zit net de hele tijd met een andere microfoon. Hij moest even behind the scenes nog even wat editwerk doen voor ons. Echt, die stagiaires zijn echt geweldig. Dat ze dat werk ons een beetje uit de handen kunnen nemen. Nee, maar Teun en de rest van de jongens die zitten op de redactie. Ik meen het wel, want dat neemt wel ons ook wel werk uit de handen, zeg maar.
1: Zeker, zeker.
2: Ik waardeer het heel erg.
0: Ja, geen probleem.
1: Hey, maar we gaan deze keer wel even goed het weekend in, toch?
2: We gaan heerlijk. Ga jullie nog wat leuks doen in het weekend?
1: Genoeg.
0: Ja, gewoon even met vrienden chillen, biertje drinken, je kent het wel.
2: Dat is helemaal prima. Er bestaat niks beters.
0: Nee, dat zeker niet, dat zeker niet. Hey, zullen we een keer voor de verandering eens een keer goed en voluit de plaat het Get the Grip weekend inluiden?
1: Dat vind ik een goed idee.
0: Laten we wel eerlijk zijn, de meeste mensen in de Achterhoek, die moeten nog gewoon werken tot wat later dan wij moeten met
1: zeker.
0: Laten we goed, even we gaan natuurlijk nog wel wat doen, want we moeten voorbereiden. Hè? Maar we gaan er even goed knallend uit. Zullen we doen?
1: Zeker, we gaan het doen.
0: We doen het gewoon.
1: Ja, we gaan het doen. Happy weekend. Let's go.

0: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Jojo.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
4: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear. Van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
3: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
5: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
6: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
5: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluitmeng Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluitmeng Dagstein.
8: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
9: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
8: Oh, en nu niet?
9: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
8: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
10: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
11: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
12: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 2 uur. Regio 8 Nieuws.
13: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De 30-jarige automobilist die gisteren is opgepakt na het dodelijke ongeluk op de A4 bij Steenbergen reed mogelijk onder invloed van drugs. Dat blijkt uit een eerste speekseltest van de man uit Zierikzee. Maar een bloedtest moet daar definitief uitsluitsel over geven. Bij dat kettingbotsingongeval in de nacht van woensdag op donderdag kwam een 74-jarige man om het leven en raakte een vrouw van 71 gewond. De verdachte botste eerst op een vrachtwagen waar de slachtoffers daarna achterop reden. In het midden van het land is de avondspits al heel vroeg vastgelopen door de afsluiting van de Merwedebrug op de A27. Die is het hele weekend dicht voor asfalteerwerkzaamheden, wat nu al leidt tot opmerkelijk lange files op omleidingsroutes, zoals de A2, A16 en A4. Op de A2 loopt de vertraging in beide richtingen al op tot bijna een uur. Volgens de ANWB gaan de drukte en het oponthoud rond rivierovergangen nog wel uren duren. En maandagochtend om 5 uur gaat die Merwedebrug pas weer open. Audi en Volkswagen roepen wereldwijd meer dan 2 miljoen auto's terug vanwege mogelijke corrosie aan de stuurinrichting. Het gaat om modellen die tussen 2013 en 2024 zijn gebouwd, waaronder de Audi Q3 en de Volkswagen Golf, Tiguan, Touran en Caddy. In Duitsland alleen al zou het gaan om ruim 950.000 voertuigen. Eigenaren moeten hun auto naar de garage brengen om het onderdeel te laten vervangen. En de paus is vanochtend geland in Frankrijk voor een 4-daags bezoek. Het is de eerste keer sinds zijn verkiezing dat de paus het land bezoekt. Leo XIV werd op het vliegveld bij Parijs door president Macron verwelkomd. Vandaag spreekt hij onder meer bij de UNESCO en trekt hij in de pausmobiel naar de Notre-Dame voor een avondgebed. Het bezoek gaat gepaard met gigantische veiligheidsmaatregelen en 15.000 agenten op de been. De paus wil vooral een boodschap van vrede komen brengen, zei hij. Het weer zonnig en droog bij zo'n 20 graden in het noorden tot 24 in Zeeland en een zwakke aan de kust matige zuidelijke wind. Morgen zijn er zonnige perioden met ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
12: Zometeen bij Regio 8.

0: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus,
1: betaalt u ook te veel voor energie? Met goede isolatie bespaart u direct op uw energierekening en verhoogt u het comfort in huis. Bovendien is er momenteel veel subsidie beschikbaar, waardoor het u in sommige gevallen zelfs niets kost. En het aanvragen daarvan is makkelijker dan u denkt. Isocom helpt u graag. Van glas tot gevel, vloer en dakisolatie. Gewoon een betrouwbaar bedrijf uit de regio. Kijk op isocom.nl of bel 0314 70 01 25. Isocom zorgt voor behagelijkheid.
2: Hooggeëerd publiek, het Obbink Kortingscircus is weer in de Achterhoek. Profiteer nu van hoge kortingen op onder andere wasmachines, televisies, vaatwassers en nog veel meer. Ook alle grote merken zoals Sonos, Samsung, JBL en Juvi doen mee. De toegang, die is gratis. Tot snel bij Obbink in de winkel of op obbink.nl.
3: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo. Odido.
4: In de Achterhoek regelen we het samen.
5: 60.000 huishoudens zijn al lid van Kruiswerk. We zijn dichtbij als je hulp thuis nodig hebt en altijd een luisterend oor. Voor je moeder, je buurvrouw en ook altijd voor jou.
6: Word ook lid voor €26,50 per kalenderjaar en kijk op kruiswerk.nl.
7: Kruiswerk, altijd iemand dichtbij.
8: Daaraan. Kom aanstaande zondag 27 september naar Stadion de Vijverberg voor de wedstrijd van de Graafschap tegen FC Den Bosch. De wedstrijd begint om 2:30 'smiddags. We hopen op veel aanhang. Luister deze week naar Regio 8 en maak kans op vrijkaarten voor deze wedstrijd. Het liveverslag van de Graafschap wordt mede mogelijk gemaakt door de Heidesmit. Het vuur van de Graafschap wordt aangewakkerd door de Heidesmit. Specialisten in kachels en haarden in Halle en Duiven. En Brugink uit Heelweg. Keukens, sanitair en bouw. Het bedrijf dat...

Regio 8 en Get a Grip Radio komen in actie voor Sravana. De plek in onze regio waar mensen hun laatste levensfase doormaken. Sravana bouwt een nieuw onderkomen en daar hebben ze alle hulp bij nodig. Woensdag 30 september van 12 tot 2 maken we live radio. Luister mee, help mee.

0: Evenwet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Geef je ruimte een warmere uitstraling met Club Karwei. Profiteer nu van 25% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei, maak je huis mooier.
2: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
5: Aanstaande zondag speelt Ulster Boys vanaf 2 uur de eerste thuiswedstrijd van de competitie tegen SC Rijnland uit Tolkamer. De wedstrijdsponsor is familie Westerhof uit Ulft. Het belooft een spannende en gezellige voetbaldag te worden. Want rondom de wedstrijd wordt ook de Vriendenkringdag georganiseerd. Familie Westerhof en de hoofdsponsor de Hendrikse Groep Ulft wensen u een sportieve wedstrijd.
6: Ondersteuning gewenst bij stemmingswisselingen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de nieuwe A-Vogel Perimenopauze Mentaal met saffraan. Dat helpt bij stemmingswisselingen, prikkelbare gevoelens en als je snel geïrriteerd bent. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende.
7: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
8: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
9: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Regio 8 Nieuws.
12: Goedemiddag, ik ben Marcel van Meer. Bij een ongeluk in Ulft zijn vanochtend rond 10 uur twee auto's zwaar beschadigd geraakt. Bij de botsing zijn geen gewonden gevallen, wel moest een moeder met haar baby naar het ziekenhuis voor controle. Het ongeluk gebeurde op de Oude IJsselweg. De bestuurder van een van de auto's wilde de Scholtenhof oprijden. Dit zag een tegemoetkomende automobiliste niet op tijd met een botsing tot gevolg. Daardoor draaide een van de auto's 180 graden, de andere belandde in de sloot. Arriva kan 24 elektrische bussen die in de Achterhoek rijden niet in Doetinchem laden vanwege het volle stroomnet. De busmaatschappij heeft een bijzondere oplossing bedacht. In plaats van de bussen naar een laadpunt te rijden, wordt de stroom met vrachtwagens naar de bussen vervoerd. In Terborg is stroom genoeg en daar worden grote accupakketten volgeladen en met een vrachtwagen naar de busstalling in Doetinchem gereden. Drie Nederlanders, waaronder een kind van 12, zijn ernstig gewond geraakt bij een ongeluk vlak over de Duitse grens bij Serenberg. Ze zijn naar een ziekenhuis gebracht in Nederland. Het ongeval gebeurde woensdag in de grensplaats Emmerik. Een vrouw van 36 uit Almere reed richting Nederland over de Serenbergenstrasse toen ze bij de kruising met de Ostermeierstrasse links af wilde slaan. Ze gaf daarbij geen voorrang aan een Nederlandse man van 30 uit de gemeente Land van Kuik, die uit tegenovergestelde richting kwam en recht door wilde rijden. Doetinchem investeert volgend jaar 35 miljoen euro. En dat is bijna het dubbele van dit jaar, waarin 19,7 miljoen euro wordt gespendeerd. We hebben het geld niet om erop te gaan zitten, zegt wethouder Anton Peppelman van de gemeente Doetinchem. Peppelman is op de post Financiën Henk Bulten opgevolgd als wethouder. En tot zover het nieuws. Meer op regio8.nl of in de Regio 8-app.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij WKAM. En vanaf vandaag al in de app The Wanna Have Days. Met kortingen tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd WKAM.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Hans, waar liggen de regenjassen?
3: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
4: Geeft ruimte.
5: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak je huis mooier.
3: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
6: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
7: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2.43 liter, nu! 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
2: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 3 uur. Regio 8 nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Het kabinetsbesluit over de verduurzaming van Tata Steel wordt een half jaar uitgesteld tot maart volgend jaar. Vandaag verloopt de streefdatum uit de eerdere overeenkomst, maar het kabinet en de staalreus hebben meer tijd nodig voor de onderhandelingen. De verduurzaming moet de CO2-uitstoot van het bedrijf met 40% terugdringen, al lopen de gesprekken moeizaam door dreigende vergunninginttrekkingen en een strafrechtelijke vervolging door het OM. Maar toch zet het kabinet de gesprekken door. De provincie Zeeland wil 22,5 miljoen euro steken in de ontwikkeling van kleine kernreactoren. Het geld is bedoeld voor de bedrijven Allseas en Thorizon, die werken aan een reactor voor schepen en een gesmolten zoutreactor. Zeeland investeert het bedrag pas als de plannen voldoende concreet zijn en hoopt de investering later terug te verdienen. Thorizon wil de eerste commerciële reactor in 2034 in Zeeland klaar hebben. De provincie noemt het een belangrijke investering in nieuwe nucleaire technologie. De oppositie in de Tweede Kamer is woedend over het kabinetsbesluit om de gasvoorraden aan energiebedrijven over te laten. Onder meer JA21 en de ChristenUnie spreken van roekeloos gasbeleid en eisen zo snel mogelijk een debat met minister Van Veldhoven. Het kabinet wil af van het dure vullen van de opslagen door de overheid, maar de Kamerleden zien dit als een gevaar voor onze leveringszekerheid. Ook vinden ze het onbegrijpelijk dat de grote gasopslag in het Drentse Norg wordt afgestoten. En paus Leo roept de wereld op om de snelle ontwikkeling van AI te heroverwegen. Tijdens zijn werkbezoek aan Frankrijk waarschuwde de paus dat de mensheid niet moet doorslaan naar een paradijs van machines dat wordt gedomineerd door een kleine groep techreuzen. Zijn waarschuwing sluit aan bij toenemende mondiale zorgen naar recente AI-hacks en oproepen tot meer terughoudendheid. Volgens de paus moeten we technologie niet afwijzen, maar wel voorkomen dat AI de mens overneemt. Het weer zonnig en droog bij zo'n 20 graden in het noorden tot 24 in Zeeland en een zwakke aan de kust matige zuidelijke wind. Morgen zijn er zonnige perioden met ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
4: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
5: De beste plek voor jou, NVM.
6: Jouw relatie of medewerker verdient een uniek kerstpakket. Daarom heeft kerstpakketwinkel.nl van de Berendhausgroep meer dan 3500 artikelen in de mooiste kerstshowroom van de regio. Door deze formule bepaal je zelf de samenstelling van jouw pakket. Kerstpakketwinkel.nl geeft je ook de mogelijkheid om er een persoonlijk tintje aan toe te voegen. En natuurlijk zorgt kerstpakketwinkel.nl voor een goede afwikkeling en transport. Bezoek de sfeervolle showroom van kerstpakketwinkel.nl bij de Berendhausgroep in Terborg. Bel met 0315 3270000 voor een afspraak. Of kijk op kerstpakketwinkel.nl.
7: Aanstaande zondag. Koop zondag Bokkerts en Tref. Een supergezellige dag met speelpret voor de kinderen, veel vertier en gratis parkeren. Kom zondag naar de Shopping Zondag in Bocholt.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schlafming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schlafming Dagstein.
9: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
10: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EVORCE AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
11: Woensdag 30 september van 12 tot 2 komen Regio 8 en Get a Grip Radio in actie voor Sravana. Een laatste thuis waar mensen uit de regio met zorg en liefde hun laatste adem uitblazen. Tijdens de live radio-uitzending kun jij nummers aanvragen die voor jou een waardevolle betekenis hebben. bij de dood van een geliefde of jezelf? Vraag jouw nummer aan via 06-47-47-0022.
12: Sven Dimmendaal. Wat heeft de slaapkamer van Somber te maken met het succes van die artiest? Ik vertel het je zo meteen na James Blunt. Je hoort nu Taste Like Summer.

Jij doet waarschijnlijk hele andere dingen in je slaapkamer dan dat deze artiest Somber deed. Regio. Hij is pas 21, maar met Back to Friends and Undressed groeit hij in razend tempo, kunnen we wel zeggen, uit tot een van de opvallendste nieuwe namen in de popmuziek. En is inmiddels zelfs trouwens Grammy genomineerd. En dat begon ooit vanuit zijn slaapkamer in New York, waar hij dus als 10-jarige zijn eigen muziek schreef. En Somber hoeft hij dus zeker niet te zijn, die Shane Bush, want zo heet hij eigenlijk, de man achter Somber. Zit achter die grote hits wel een artiest die nog zijn muziek persoonlijk maakt. Een persoonlijk verhaal. En dat hoor je dus ook terug in het nummer wat ik net voor je draaide. My Body Isn't Ready. Het nummer gaat namelijk over iemand leuk vinden, maar door onzekerheid over je eigen lichaam toch op de rem te trappen en niet die stap durven te zetten. Ja, misschien herken jij jezelf daar ook wel in. Vroeger iemand leuk vinden, maar ja, je laat het tegenhouden doordat je zelf niet tevreden bent over je lichaam. En daardoor denkt, ja, dit wordt toch eigenlijk niks. Maar onthoud, iedereen is zoals hij is. Dit is Regio 8 met zo direct kans op kaarten voor de Graafschap. Eerst Status Quo.

Tenminste, zo lijkt het wel. Het is helemaal niet zo koud. Het is gewoon 23 graden hier in de Achterhoek. Het uitgebreide weerbericht hoor je uiteraard straks van onze eigen weerboer Gerrit Vossers. Beetje zomerse muziek, wat wil jij horen? Laat dat ook weten. 0647470022. Ik ga je zo meteen ook nog vertellen hoe je kans maakt op kaarten voor de Graafschap. En dat doe je door een vraag van Hein te beantwoorden. Hein Scheur, hij schuift straks ook nog even aan. En dat is niet zo'n hele makkelijke vraag, kan ik je vertellen. Maar wel een hele leuke. Die hoor je dus na deze.

0: Lekker hoor, mooi werk. En oh, Yvonne hoorde je. Hey, je maakt kans op kaarten voor de Graafschap tegen Den Bosch. We spelen zondagmiddag, is die wedstrijd. En ja, daar kun je bij zijn. Wil je die kaarten nou winnen, moet je even een vraag van de enige echte, de man, the myth, the legend, beantwoorden. Hij Scheur, je hoort hem zometeen over een goede drie kwartier, geeft hij zelf het antwoord. Hein heeft alvast wat ingesproken. Moet jij deze vraag beantwoorden en antwoord je hem goed, win jij kaarten voor de wedstrijd komende zondag. Let op, dit is de vraag.
1: We hadden in die tijd een gewoon lichtblauw shirt met uiteraard de geel erop. Maar de toenmalige trainer die vond dat het een ander shirt moest worden. Een zebra shirt. Het moest stoerder zijn en een sterkere uitstraling. En wie was die trainer die de bedenker is van het zebra-shirt?
0: Wie was de trainer die de bedenker is van het zebra-shirt? Weet je het antwoord daarop? Laat het weten. 0647 47 00 22. En jij bent er komende zondag bij. Ook het laatste nieuws onderweg. En Journey hoor je nog. Komt eraan. Een nastreeknieuws.
2: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
3: Nu met de Gamma Voordeelpas. OSB 3 constructieplaat 15 mm voor 10,99.

0: 70.
1: Lidl, je verdient het.
0: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris. 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
3: Kom naar Doetinchem. Lekker winkelen. Lekker uit eten in de culinaire hoofdstad van de Achterhoek. Lekker genieten van museumbezoek, film en theater. Aanstaande zondag, koopzondag in Doetinchem. Meer weten? Kijk op lekkerdoetinchem.nl. Je beleeft het allemaal in Doetinchem. Lekker hoor.
4: Harmonie, kunst na arbeid, Zeddam, presenteert op zaterdagavond 3 en zondagmorgen 4 oktober KNA en Friends in concert. Dit is het hoogtepunt van de 100-jarige Harmonie. De bedrijfshal van Hoveniersbedrijf van Antwerpen tussen Braamt en Zeddam wordt omgetoverd tot een echt theater. Met medewerking van Slagwerkgroep Knap, Koor Weerklank, zangtrio Velvet Fusion en 3 soloartiesten is muziek te horen in de stijl van ABBA tot Within Temptation en van Phantom of the Opera tot The Lion King. Ga voor alle info en kaarten naar knazeddam.nl.
5: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
6: Regio 8 Nieuws.
7: Goedemiddag, ik ben Marcel van Meer. Doetinchem investeert volgend jaar 35 miljoen euro. En dat is bijna het dubbele van dit jaar, waarin 19,7 miljoen euro wordt gespendeerd. We hebben het geld niet om erop te gaan zitten, zegt wethouder Anton Peppelman van de gemeente Doetinchem. Peppelman is op de post Financiën Henk Bulten opgevolgd als wethouder. Bij een ongeluk in Ulft zijn vanochtend rond 10 uur 2 auto's zwaar beschadigd geraakt. Bij de botsing zijn geen gewonden gevallen, wel moest een moeder met haar baby naar het ziekenhuis voor controle. Het ongeluk gebeurde op de Oude IJsselweg. De bestuurder van een van de auto's wilde de Scholtenhof oprijden. Dit zag een tegemoetkomende automobiliste niet op tijd met een botsing tot gevolg. Daardoor draaide een van de auto's 180 graden, de andere belandde in de sloot. Arriva kan 24 elektrische bussen die in de Achterhoek rijden niet in Doetinchem laden vanwege het volle stroomnet. De busmaatschappij heeft een bijzondere oplossing bedacht. In plaats van de bussen naar een laadpunt te rijden, wordt de stroom met vrachtwagens naar de bussen vervoerd. In Terborg is stroom genoeg en daar worden grote accupakketten volgeladen en met een vrachtwagen naar de busstalling in Doetinchem gereden. 3 Nederlanders, waaronder een kind van 12, zijn ernstig gewond geraakt bij een ongeluk vlak over de Duitse grens bij Serenberg. Ze zijn naar een ziekenhuis gebracht in Nederland. Het ongeval gebeurde woensdag in de grensplaats Emmerik. Een vrouw van 36 uit Almere reed richting Nederland over de Serenbergenstrasse toen ze bij de kruising met de Ostermeierstrasse links af wilde slaan. Ze gaf daarbij geen voorrang aan een Nederlandse man van 30 uit de gemeente Land van Kuik, die uit tegenovergestelde richting kwam en rechtdoor wilde rijden. En tot zover het nieuws. Meer op regio8.nl of in de Regio 8-app.
8: Dan nog de vertragingen op de weg. Eentje gemeld op de A12, Duitse grens richting Arnhem. Tussen de Duitse grens en Duiven doe je 10 minuten langer over 9 kilometer. Sterkte als je in de file staat.
9: Sven Dimmendaal, Regio 8.

hebben met die files in de grens met Duitsland. Geen dagelijkse files meer, geen oponthoud meer voor vrachtwagenchauffeurs en alle automobilisten die de grens overstaken bij Duitsland. Alle extra verkeersborden, pijlwagens, andere afzettingen die bij de grensovergang Beek-Elten zijn, stonden, zijn weggehaald vanochtend. En in alle vroegte is dus de weg weer vrijgegeven. Dat is lekker, want de Duitse grenscontroles die zorgden best wel voor veel ophef. Wil niet zeggen dat ze volledig verdwijnen. De Duitse grenscontroles blijven nog wel doorgaan. Maar daarvoor richt de Bundespolizei op de parkeerplaats bij Hoheide, nabij de afslag Elten, een uitvalsbasis in. En vanuit daar kunnen de politievoertuigen het rijdende verkeer controleren en waar nodig voertuigen uit het rijdende verkeer halen. Ja, 2 jaar lang zorgde die Duitse grenscontrole vaak voor veel overlast, verkeersongevallen, soms zelfs met dodelijke afloop. En grensdorpen kregen te maken met sluipverkeer. Ontzettend vervelend natuurlijk. En Duitsland besloot in september 2024 de grenscontroles te houden bij de grote grensovergangen met Nederland om illegale migratie, mensensmokkel en terrorisme tegen te gaan. En die werd 4 keer verlengd. Daarvoor moesten ze elke keer dus maar weer uitleg geven aan het Europese Commissie waarom die grenscontroles moeten blijven. 4 keer werden ze verlengd. Maar nu eindelijk gaan ze dus weg en zijn ze dus daar weggehaald. Ja, ongetwijfeld dat jij er ook dagelijks in hebt gestaan en dat jij heel blij bent dat die grenscontroles weg zijn. Laat even je mening achter via 06-47-47-0022. Ik ben heel benieuwd of jij juist blij bent dat die grenscontroles weg zijn. Of misschien heb je wel zoiets. Nou, het was eigenlijk...

Robin Schulz, take it slow. Ja, doe het even rustig aan. Eventjes bijkomen. Nog een paar uur te gaan voordat je weekend hebt. En ik vul dat weekend graag voor je in met de fijne muziek van Regio 8. Wat wil je horen zo vlak voor je weekend? Laat het weten. Draai ik ondertussen Teddy Swims, een Perfect Man.

0: Gratis producten. Wat dacht je van Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof Kwark, Choco Hoekje en Mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox Soep en Zak, Knor Kuppensoep en Koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Maak er voordelig iets moois van met Vibra. Nu volop voordeel op beddengoed, woondecoratie en meer. Zoals een dekbedovertrekker vanaf €12,99. Of decoratieve kunstbloemen per stuk vanaf €1,29. Dat doe je goed. Vibra.
0: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
1: Gigaveel.
0: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
2: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
3: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
4: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Weet wat te doen.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
6: Deze zomer beleef je cultuur in de natuur. Kom naar een prachtige voorstelling in het Openluchttheater Engbergen. En geniet van theater, muziek en gezelligheid onder de open hemel. Kijk voor het gehele aanbod op openluchttheater-engbergen.nl.
7: Op zaterdag 26 september Stone Sessions. Een tribute aan de Rolling Stones.
6: Samen uit, samen genieten in het Openluchttheater Engbergen.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
9: Smint.
10: Valt je iets op aan mij?
9: Nieuwe jas?
10: Nee.
9: Nieuwe schoenen?
10: Nee.
9: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje. Voor die frisse blik. En ineens besef je...
11: Jij bent naar de kapper geweest.

0: Spandoek, 4 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Er zijn twee mannen van 31 en 39 jaar opgepakt voor de inbraak bij de brandweerkazerne in Moordrecht eind juli. Er werd toen een zogeheten spreider gestolen, een krachtig gereedschap dat ook bij misdrijven kan worden gebruikt. De twee worden vandaag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Het gestolen materiaal wordt zo snel mogelijk teruggegeven aan de brandweer. De politie onderzoekt nog of de mannen ook betrokken zijn bij de ruim 85 andere brandweerkazerne-inbraken van dit jaar. De politie heeft de zoekacties in en rond het Gelderse Overasselt afgerond na de gewelddadige schietpartij begin september. Er zijn volgens de gemeente tientallen wapens en andere verdachte voorwerpen gevonden, soms zelfs in de buurt van een basisschool. Bij het pand op het erf van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. werd een beveiliger doodgeschoten en raakten twee agenten gewond. Er zitten nu tientallen verdachten vast en het vermoedelijke doelwit van de aanval, Jan G. zelf, is in Duitsland opgepakt. Het kabinetsbesluit over de verduurzaming van Tata Steel wordt een half jaar uitgesteld tot maart volgend jaar. Vandaag verloopt de streefdatum uit de eerdere overeenkomst, maar het kabinet en de staalreus hebben meer tijd nodig voor de onderhandelingen. De verduurzaming moet de CO2-uitstoot van het bedrijf met 40% terugdringen, al lopen de gesprekken moeizaam door dreigende vergunningintrekkingen en een strafrechtelijke vervolging door het OM. Maar toch zet het kabinet de gesprekken door. En de EU-lidstaten zijn akkoord met een steunpakket van 6,6 miljard euro voor militaire hulp aan Oekraïne. Dat heeft EU-buitenlandchef Kallas bekendgemaakt. Het geld uit het Europese Vredesfonds werd lang geblokkeerd door Hongarije, maar dat veto is nu van tafel. De miljarden worden gebruikt voor de vergoedingen van wapenleveranties, gezamenlijke inkopen en het trainen van Oekraïnse militairen. Wanneer de financiële steun precies wordt overgemaakt is op dit moment nog niet bekend. Het weer zonnig en droog bij zo'n 20 graden in het noorden tot 24 in Zeeland en een zwakke aan de kust matige zuidelijke wind. Morgen zijn er zonnige perioden met ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
0: Hooggeëerd publiek, het Obbink Kortingscircus is weer in de Achterhoek. Profiteer nu van hoge kortingen op onder andere wasmachines, televisies, vaatwassers en nog veel meer. Ook alle grote merken zoals Sonos, Samsung, JBL en Juvie doen mee. De toegang, die is gratis. Tot snel bij Obbink in de winkel of op obbink.nl.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstuin. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstuin.
0: Er zijn echt veel leuke en flexibele vacatures te vinden bij Janssen Hubers Schoonsupporters. Wil jij ook meewerken om het verschil in schoonmaak te maken? Kijk dan voor een passende baan op janssen-hubers.nl. Janssen Hubers. Schoon, schoner, schoonster.
3: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
4: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Als jij denkt dat een laminaat, PVC of parketvloer online goedkoper is, dan zou je eigenlijk eens naar Gaanderen moeten gaan. Daar zit de Laminaatloods. Dat is winkelservice voor webprijzen en altijd uitgebreid en kosteloos advies. Open, eerlijk en geen verrassingen. Kijk maar eens op de laminaatloods.nl.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
7: Een van de meest waardevolle plekken in de regio. Bouwt een nieuw onderkomen. Sravana, de plek waar je met zorg en liefde je laatste adem uit kan blazen. Voor de nieuwbouw is geld nodig. Van ons allemaal. Zet jij jouw naam in het hart van Sravana? Ga naar vriendenvansravana.info en bouw mee.
8: Sven Dimmendaal.
9: Ja, de man die alles weet van de Graafschap, Hein Scheur. Hij is weer in de studio. Je maakt ook nog kansen op kaarten voor die wedstrijd trouwens. Tegen Den Bosch.

0: Madonna op Regio 8 en Dance Tria. Ja, ben jij een beetje goed in dansen, Hein, of hou je het liever bij voetbal?
1: Nou, ik heb vroeger wel gedanst, ja.
0: Ja?
1: Ja, ik heb ooit een keer een... dat was in Oldenzaal, gingen we altijd heen. Maar dan kom je uit Winterswijk natuurlijk.
0: Ja.
1: En dan was we bij Dansschool Meilen, heb ik een paar keer meegedaan. Op zondagmorgen. Maar ja, toen ik ging voetballen op zondag, ja.
0: En dat was breakdance, of...
1: Nee, dat was gewoon quickstep, Engelse wals.
0: Was je daar goed in? Dan ik zie jou niet echt dan. Ik vind jou wel een voetbaltype, maar dansen...
1: Een quickstep, dat gaat nog wel. Ja? Maar al het andere, ja, een tango en zo, dat wordt toch wel iets moeilijker. Daar moet je echt heel veel voor trainen.
0: Ja, precies, de conga of zo. Ik heb niet zoveel ervaring met dansen. Ook niet zoveel ervaring trouwens met voetbal. Ik vind het wel heel leuk om te kijken en een potje te spelen met vrienden. Dat is eigenlijk een beetje ook de mentaliteit wat de Graafschap altijd heeft. Of niet? Lekker een potje voetballen met de vrienden, zonder dat het al te veel druk achter staat. Want het is niet echt best, zeg maar, de laatste tijden. Wat hebben ze vorige week zondag gedaan?
1: Vorige week zondag was thuis in de NAC. De eerste helft was wel erg zwak. En dan druk ik me nog netjes uit. Ja. En de 1-2 vlak voor tijd door onze spits Julian Kania. Ja, die verbloemde nog wel het een en ander. Want dan kreeg je natuurlijk hoop terug voor een goed resultaat.
0: Ja.
1: En als je net voor rust, 2 minuten voor rust geloof ik, maken ze 1-2. Ja, en dan denk je van jongens, het wordt wel beter. Maar het werd niet beter. En we mogen echt een supergoed compliment geven aan onze keeper.
0: Ja.
1: Ties Wiegers. Die zeker met 4-5 uitstekende reddingen voorkwam dat de scoren echt opliep voor NRC.
0: Maar waarin kwamen ze dan tekort? Want het was niet echt top dan, zeg maar. Ties die heeft dan nog best zijn best gedaan dan. Maar waarin kwamen ze tekort? Was het de verdediging weer? Of?
1: Nou ja, het was verdedigend, was het ook wat minder. En ik persoonlijk zeg, jongens, als je 1-1 wil spelen over het hele veld, ik heb liever dat je, vooral in deze situatie, dat je met de laatste man speelt.
0: Ja.
1: Iemand erachter, iedereen op de man en rugdekking.
0: Ja.
1: En kijk, en dat verbaast me wel eens. Dat ik dan zie dat allemaal niet goed loopt. En het is 1-1 op heel veel veld. Is gewoon hartstikke moeilijk. En je kunt trainen waar je wil. Maar in de wedstrijd moet het gebeuren.
0: Ja, want daar moet je er staan. En dat is waar je het moet laten zien. Dat schort nog wel een beetje bij de Graafschap. Dat is nog iets waar best wel wat werk in zit. Van Duivenvoorde houdt hoop. Zo moet ik het zeggen. Ik moet geen twee woorden samenvoegen. Dat wordt lastig. Duivenvoorde houdt hoop. Wat moet hij anders gaan doen de komende periode?
1: Nou, hij heeft natuurlijk... ik heb hier ook staan van hoe nu verder.
0: Ja.
1: En... Mark Diemens is erbij gekomen. Maar ik leesde ergens dat hij een half uur kan spelen. Dus dat zal dan het laatste half uur worden. En dan moet je toch zorgen dat je tegen die tijd... dat je tegen FC Den Bosch, want ze staan ook niet al te hoog. Het is de nummer 16. We hebben 7 wedstrijden gespeeld en 7 punten. En wij hebben 3 punten minder. Met hetzelfde aantal wedstrijden. Ja. Ja, en dan moet ik toch weer zeggen dat we dan... we moeten echt fanatiek gaan spelen. Jongens doen hun uiterste best. Echt, je kunt helemaal niet zeggen van ze lopen de kantjes vanaf of iemand die dit niet of dat niet. En tuurlijk zal er wel eens iemand niet in de wedstrijd zitten, maar tuurlijk. Dat hebben wij ook.
0: Zeker.
1: Dat is niet zo moeilijk. Van wel dat deze scheidsrechter Jeroen Manschot, die deelde in de malaise mee. Die vloot gewoon een zeer matige tot slechte wedstrijd.
0: Ja.
1: Ik vond het echt, hij is dan een eredivisieman, maar ik heb het al vaker gezien. Die komen dan bij de Graafschap, die denken dat is tweede divisie, keukenkampioen divisie. Dan kan ik wel een beetje op de boerenfluitjes af. Die spelen dan en die fluiten dan als een krant.
0: Ja.
1: En dat was, viel me zwaar tegen. Niet dat we daardoor verloren hebben, maar je hebt soms een beetje mazzel nodig, een beetje beslissing. Maar het was wel heel veel allemaal voor NAC.
0: Ja, en dat is ook wel waar het vaak over gaat. De scheidsrechter of de keeper. Dat zijn vaak de twee die de grootste slagen krijgen, om het maar zo te zeggen. Terwijl dat, als de pot gewoon niet goed is of het lukt gewoon niet, dan kun je er niks aan doen natuurlijk.
1: Maar je zag het gisteravond ook bij Nederland zelf al nog.
0: Ja.
1: Ik bedoel, die eerste goal na 13 minuten. Nou, als ze mij kunnen uitleggen wat er verkeerd was gegaan, dan zou ik het misschien snappen. En die tweede ook.
0: Ja.
1: De goal van Martijn Merding. En dan denk ik van ja. Of Max Merding, de vader heet Martijn.
0: Ja.
1: Dan denk ik ook van, wat was er dan aan de hand? En hij floot echt niet voor Nederland,
0: nee.
1: Die Spanjaard. Vond ik echt, viel me zwaar tegen. Ook op dit niveau zelfs.
0: Ja, moet je nagaan. En dan denk ik, als scheidsrechter ben je opgeleid om niet partijdig te zijn ook, zeg maar. Om het even zo te zeggen. En toch is er, ja, er zit toch iets onder of wat dan ook. Wat het is, ja, ze zullen het nooit toegeven. Dat is
1: nee, ze zullen het ook niet extra doen waarschijnlijk. Maar nee. Ja, als je eerst die eerste goal van Van Dijk, als je die goedkeurt. Ja. En je wijst naar het midden en dan na 5 minuten komt iemand van de VAR die roept, ja, ik zou toch maar eens gaan kijken. En dan, en ja. Robbie, ja, moest luisteren naar je. Die keeper maakt gewoon geen sterke indruk.
0: Nee, nee, dat was ook zo.
1: En dan, maar goed. Gelukkig viel de 1-1 nog.
0: Dat
1: en wel. Jammer dat het niet nog 2-1 werd. Maar het had ook nog zo gekund.
0: Ja, dat is wel jammer inderdaad. Net als een beetje, ja, de gaas van vorige week. Wat je zegt, dat was ook gewoon niet, ja, in zoverre niet nodig. Ja, dat een scheidspartijdig is sowieso vervelend. Partijdig, maar ja, niet lekker fluiten. Nee,
1: essentiële dingen ook. Ja. Ook een 1-1 situatie. Iets net buiten de 16 bij NAC. En een sprintduel met z'n tweeën en ze vallen om, allebei. Mm. En die jongen van de Graafschap, die linksbuiten, die Mero, die stond weer op. En dan vloot hij af. Ja. En dan denk je, ja, wat was het dan? Wel,
0: ja.
1: En dat zijn net kleine dingetjes.
0: Zometeen nog even vooruitblikken dan op de wedstrijd die dan op de planning staat. Komende zondag tegen FC Den Bosch. Veraltiet, dat is niet volgende week?
1: Nee, dat is volgende week nog niet. Die gaan we volgende week wel wat over vertellen.
0: Ja.
1: Want dat is natuurlijk weer oktober.
0: Oktober, ja. Oh ja, precies.
1: En dan gaan we weer wat over zeggen. Het is woensdag 7 oktober. Het is de jubileummiddag.
0: Oh ja.
1: In verband met 5 jaar bestaan. De maatschappelijke betrokkenheid van de Graafschap Veraltiet.
0: Ja.
1: En daar gaan we volgende week nog iets meer over vertellen.
0: Zeker, het wordt vast een hele mooie middag daar op de Vijverberg. Ja. En ik hoop dat dat zondag ook wordt. En daar kun je zelf bij zijn als Regio 8 luisteraar zijnde. Op kosten van Regio 8. Ik heb hier 2 kaarten voor je liggen. Die mag ik aan je weggeven. En ja, hij had daar eigenlijk best wel een hele leuke vraag voor. Ja. Waar de luisteraar op kan reageren om kans te maken. Om toch een beetje, even een beetje, dat het niet al te makkelijk wordt, zeg maar. Wat was de vraag? Even terug.
1: Ja, de vraag is wie het zebra-shirt heeft ontworpen. We hadden toen gewoon blauw.
0: Ja.
1: En de meneer waar het over gaat, die was assistent-trainer bij Ad Sonderland.
0: Ja.
1: En Ad Sonderland werd ontslagen op 17 december 1970. En toen werd deze trainer, wie het shirt heeft gevonden, werd interim hoofdtrainer.
0: Hmm.
1: En die Ad Sonderland die ging dus niet weg bij de Graafschap, maar die werd manager.
0: Oh.
1: En hij, kijk, als je dan een trainer hebt die nieuw is, die gaat dan zeggen, ik heb liefst een paar spelers erbij, heeft inderdaad. Maar dat deed hij niet. Hij zei, ik wil wat nieuws en we moeten een krachtige uitstraling en we moeten eruit zien als rugbymensen.
0: Ja.
1: Wel, hij vond het allemaal maar een beetje slapjes.
0: Ja, en hij heeft dus dat tenue wat we nu vandaag de dag kennen ontworpen.
1: Ja.
0: De vraag is, wie is die trainer? Laat dat weten. Als je dat weet, 06-47-47-0022. Dan heb ik hier 2 kaarten voor je. Zometeen vooruitblikken op die wedstrijd naar de Kings en Lola. Ken je deze nog?

0: moet het ze niet al te makkelijk maken, maar je kunt ze ook nog heel moeilijk maken natuurlijk. Ja, ik moet zeggen dat ik het ook niet weet hoor. De vraag, of het antwoord op de vraag, vraag op het antwoord kan ook, maar op de vraag die jij net stelde, Hein, welke oud-trainer heeft het tenue van de Graafschap ontworpen, die zebra's?
1: Ja.
0: Ja, het is een lastige vraag. Ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik het zelf ook niet... Is het een bekende trainer? Kunnen we die kennen ook van andere clubs? Of?
2: Ja, hij heeft bij de KNVB gewerkt.
0: Oh, maar niet echt specifiek bij grote...
2: Nee.
0: Nee? Nee. Ja, misschien
2: ik kan
0: dat...
2: de voornaam vast zeggen.
0: Ja?
2: Dat is Bert.
0: Bert. Welke Bert heeft het tenue van de Graafschap ontworpen? Laat dat even weten. 0647470022.
2: Waar ook nog een mooi verhaal is, hij heeft dat gedaan bij Klaus Sport in Doetinchem.
0: Echt waar?
2: In de winter. En hij heeft dat uit eigen zak betaald.
0: Serieus?
2: Bert van...
0: Ja,
2: puntje, dat, puntje, puntje.
0: Dat is de vraag. Als jij dat weet, vul het in. Bert van bla bla bla bla. Nou ja, zo heet hij die van achternaam. Maar wie heeft dat tenue ontworpen? Zou zo meteen vast nog wel een reactie opkomen. Ja, en anders bestaat er ook nog zoiets als Google natuurlijk. Hè. Kun je ook gewoon even vals spelen. Heb ik niet gezegd. Dan even vooruitblikken op komende zondag. Want dan staat de wedstrijd tegen Den Bosch op de planning. Twee thuiswedstrijden achter elkaar.
2: Ja.
0: Wat moeten we ervan verwachten?
2: Nou, we hebben in ieder geval weer onze... Kei van de supporters zijn er allemaal weer. Ruim 10.000 mensen komende. Ja, je zei het al. Thomas Duivenvoort heeft wel een puzzel nog te maken. Want hij mist Mero. Dat is de jongen die speelde voor Jong Finland. En dan heb je onze vriend Kok. Die kreeg van een rode kaart. Door een toch wel een beetje domme overtreding op het middenveld. Hij had al geel. En dat is dan jammer. En Meerstad en Leemans, ja, die zijn nog steeds geblesseerd. Wat wel weer is, dat is Levi Schoppenmaai, die is weer terug. Dus ik hoop dat heel langzaam de ziekenboeg weer leegstroomt.
0: Ja.
2: En dan hebben we meer keuze.
0: Ja, want...
2: En toch zeg ik dat de Graafschap met 2-0 wint. Oh.
0: 2-0 wint.
2: Aanstaande zondagmiddag om 2:30.
0: Dan zeg ik dat hij om met 3-1 wint. Hij, dat hun met 3-1 winnen. Maar ik vraag me toch af, want jij hebt vast ook wel eens blessures gehad, toch?
2: Ja.
0: Je zegt, die ziekenboeg die moet eigenlijk weer een beetje leegstromen. Ze moeten gewoon lekker weer het veld op kunnen. Dan vraag ik me toch af, hoe lang duurt de gemiddelde blessure?
2: Ja, het ligt er maar naar dan waar je hebt. Hè. Ik had enkelbanden gescheurd. Nou, dat staat wel 10 weken.
0: 10 weken, ja?
2: Ja, en dat is nog wel behoorlijk snel. Ik werd geopereerd. Door dokter De Ruiter.
0: Ja.
2: Dit was toen onze, de arts van het ziekenhuis. We hadden een arts voor de spieren, een arts voor de botten en een huistuin- en keukenarts. Dus ja, die waren er allemaal toen.
0: Ja, ja, maar hoe gaat dat dan? Want je wordt dan van een veld afgedragen. Ga je dan naar het ziekenhuis? Of
2: ja, ze gaan kijken wat er aan de hand is. En kijken als het ergens een scheur is en dergelijke. Ja, dan zul je toch even moeten kijken hoe die is. En ook voor als je vermeende een botbreuk hebt, al dan niet. Ja, dan moet je toch naar het ziekenhuis foto's maken.
0: Ja, ja, precies. Ja, want dat lijkt me best wel... Eigenlijk is voetbal best wel blessuresport eigenlijk. Er wordt heel veel blessures opgelopen tijdens voetbal. En volgens mij is dat in de mannenvoetbal meer dan in vrouwenvoetbal. Je hoort daar ook meer van, laat ik het zo zeggen.
2: Nou ja, een goed voorbeeld was natuurlijk ook gisteravond. Nederland-Duitsland. Bij de Duitsers gingen er 2 af.
0: Ja.
2: Nou, Bobby ging eraf. En ja, er zijn toch wel mensen die toch wel...
0: Die heb je ook wel nodig.
2: Heel veel wedstrijden spelen. Ja. Eigenlijk spelen ze veel te veel wedstrijden.
0: Ja, en dan kan een blessure uiteraard ook niet uitblijven, om het maar zo te zeggen. Hey, donderdag hoop ik dat de Graafschap in ieder geval geen blessures oploopt. Alleen maar gejuich voor punten die ze hopelijk in Doetinchem houden. Tegen Den Bosch dus. Even makkelijk of moeilijk? Of moeten ze flink aan de bak?
2: Nou ja, voor ons is op dit moment niks makkelijk.
0: Ja, dat is ook zo.
2: Het is echt niks makkelijk. Maar als we een goede start hebben, de schouders eronder, goede start, goede impuls. Onze top, de topsupporters die staan er weer achter.
0: Ja.
2: Dan moet een overwinning komen.
0: Daar gaan we voor.
2: Het begin van de victory.
0: Daar gaan we voor. En misschien dat Paul Brugman er wel bij is. Want je had het net over... je hebt de voornaam in ieder geval genoemd. Hij zegt, Paul zegt, Bert van Lingen.
2: Ja, dat klopt.
0: Ja.
2: Ja.
0: Nou, zullen we hem anders gewoon even live in de uitzending bellen. Dat is misschien wel leuk. Dan gaan we gewoon eventjes bellen. Als jij ondertussen even de boel aan elkaar praat... dan ben jij natuurlijk als voetballer ook wel goed in.
2: Ja, we gaan het zien zondagmiddag. Het is weer de gewone opstelling die we altijd hebben van afgelopen week. En het is alleen jammer dat Mark Diemers nog niet van het begin af aan kan spelen.
0: Ja, ja, dat is wel, want je hebt gewoon goede spelers nodig. En dat zijn ook een paar goede spelers. Even kijken of... Ja, de telefoon gaat over. Kijken of hij oppakt, dat is natuurlijk ook de vraag.
1: met Paul Brugman.
0: Paul, goedemiddag. Je spreekt met Sven Dimmendaal en Hein Scheur van Regio 8. Hallo.
1: Goedemiddag.
0: Hallo, je bent live op de radio.
1: Ik hoor het, ja. Ik heb de radio aan.
0: Kijk,
1: ja.
0: Je hebt de radio zelfs aan, dus je hoort jezelf waarschijnlijk nu ook praten. Hartstikke leuk.
1: Ja, nee. Ik loop even een stukje de tuin in.
0: Oh, ja, ja precies. Hey, jij hebt geappt, je hoorde net al van Hein, dat Bert van Lingen helemaal het goede antwoord is. En ik dacht, ja, ik bel je zomaar even op, want ja, jij gaat samen met iemand naar de Graafschap komende zondag.
1: Ja, dat sowieso. Ik heb al jaren seizoenskaart.
0: Oh, jij hebt al seizoenskaart, dus je gaat er een paar meenemen.
1: Ja, nog ja, even kijken wie ik mee kan nemen. Ja, ja.
0: Hartstikke leuk. Ga ervan genieten. Ik stuur die kaarten zometeen jouw kant op. Maak er een mooie wedstrijd van zondag.
1: Doe Hein even de groeten, want ik kom Hein vaak tegen bij Feur Altiet.
2: Ja, klopt.
1: En dat is altijd gezellig.
2: Ah. Ja, alleen de volgende keer dan ben ik er niet.
1: Ben je er niet?
2: Nee. Oh.
1: Dan is het net het jubileum, het 5-jarig eerste lustrum.
2: Oh. Ik vind het ook heel jammer, maar het is niet anders.
1: Ja, nee, ja, god. De keer erop dan misschien weer.
2: Ja, dan bukt er sowieso. Dan bukt er weer. Dan zien we elkaar weer, Paul. En veel plezier zondag.
1: Ja, dankjewel.
2: En schreeuwen ze nou 3 punten van, heel hard nodig.
1: Ja, dat was zeker nodig. Ja.
0: Paul gaat ervan genieten.
1: Doen we, dankjewel.
0: Ja, dat is toch leuk, hè? Dat je bent al zo lang fan en dat je seizoenskaart hebt. En dat je nu alsnog gewoon 2 kaarten wint. Wat dat kan. Hij was de eerste die appte. En het goede antwoord appte ook. En dan win je gewoon kaarten. Zo simpel is het. We hebben nog heel veel thuiswedstrijden te spelen waar ook nog kaarten voor te winnen zijn. Zondag die wedstrijd om 2:30. Dan ben ik er ook weer bij met 8 Sport. Dan wordt die wedstrijd uiteraard live uitgezonden. Hein, dankjewel. En maak er een mooi weekend van.
2: Komt er goed. Yeah.

0: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo Goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppotgroenten, aardappelen of spekkreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
1: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel L'Oréal Paris 1 plus 1 gratis. Zo kom je stralend voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
2: Mooi van Ethos.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Slaapwinkel Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Slaapwinkel Dagstein.
4: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
5: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
6: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
7: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
6: En bedankt, hè.
8: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
9: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland op Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie, waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo. Odido.
10: Regio 8 Nieuws.
11: Goedemiddag, ik ben Marcel van Meer. Doetinchem investeert volgend jaar 35 miljoen euro. En dat is bijna het dubbele van dit jaar, waarin 19,7 miljoen euro wordt gespendeerd. We hebben het geld niet om erop te gaan zitten, zegt wethouder Anton Peppelman van de gemeente Doetinchem. Peppelman is op de post Financiën Henk Bulte opgevolgd als wethouder. Bij een ongeluk in Ulft zijn vanochtend rond 10 uur 2 auto's zwaar beschadigd geraakt. Bij de botsing zijn geen gewonden gevallen, wel moest een moeder met haar baby naar het ziekenhuis voor controle. Het ongeluk gebeurde op de Oude IJsselweg. De bestuurder van een van de auto's wilde de Scholtenhof oprijden. Dit zag een tegemoetkomende automobiliste niet op tijd met een botsing tot gevolg. Daardoor draaide een van de auto's 180 graden, de andere belandde in de sloot. 3 Nederlanders, waaronder een kind van 12, zijn ernstig gewond geraakt bij een ongeluk vlak over de Duitse grens bij Serenberg. Ze zijn naar een ziekenhuis gebracht in Nederland. Het ongeval gebeurde woensdag in de grensplaats Emmerik. Een vrouw van 36 uit Almere reed richting Nederland over de Serenbergenstrasse toen ze bij de kruising met de Ostermeierstrasse links af wilde slaan. Ze gaf daarbij geen voorrang aan een Nederlandse man van 30 uit de gemeente Land van Kuik, die uit tegenovergestelde richting kwam en rechtdoor wilde rijden. De politie zoekt getuigen van een mishandeling waarbij woensdagmiddag een 15-jarige jongen gewond is geraakt in Lichtenvoorde. Het slachtoffer is die dag rond 12:30 in de middag door 2 mannen mishandeld in het Wentholtpark, in de buurt van de dierenweide en de hondenuitlaatplaats. Wat zich precies heeft afgespeeld en wat de aanleiding is geweest van het geweld wordt nog onderzocht. Iedereen die woensdag rond het middaguur in de omgeving van het Wentholtpark waren en iets hebben gezien, worden gevraagd contact op te nemen met de politie. Het nummer is 0900 8844. En tot zover het nieuws. Meer op regio8.nl of in de Regio 8 app.

Is Montreal, kom je me halen? Ja, nou bijna. Bijna stopt hij ermee. Het is een burgemeester geweest die heel veel heeft betekend voor de stad. Maar hij stopt ermee. Mark Bouwmans, we gaan hem zo meteen horen over zijn vertrek uit Doetinchem.

0: zet het op zijn fluiten. Ja, fluiten, ik kan het niet. Ik heb het zo vaak geprobeerd. Je hoort het ook zoveel in nummers dat er gefloten wordt. En ik kan het gewoon niet. Ik vind het jammer. Kijk, dat je dan een lekker nummer hoort en je wil er gewoon om mee fluiten. Het lukt mij niet. Vreselijk irritant. Misschien herken je dat soort problemen ook wel. Goed, als dat het ergste is, is dat ook niet heel schokkend op zich. Wat ik wel schokkend vind, is dat de burgemeester die op weg was naar misschien wel de langzittende burgemeester van de Achterhoek, daarmee stopt. Mark Bouwmans. Hij neemt na bijna 10 jaar als burgemeester afscheid in december van de gemeente Doetinchem. Maakte hij gisteravond bekend tijdens de raadsvergadering. Nieuws kwam hard aan bij de gemeenteraad. Bouwmans vertrekt met gemengde gevoelens. Hij zegt, dit stadhuis, de stad, dat voelt als een warme en goed passende jas.
1: Ja, dat kun je wel zeggen. En niet zo'n klein beetje ook. Dit was echt een hele grote schok. Het is een aderlating. Ik kan het niet anders noemen. En zo'n burgemeester die er zo met hart en ziel voor gaat en die er alles voor over heeft, ja, dat krijgen we niet meer.
2: In de jaren als burgemeester zag Bouwmans dat Doetinchem volgens hem zelfbewuster is geworden.
3: We mogen er zijn als Doetinchem. We zijn trots op onze stad. We doen hier hele mooie dingen. Het einde is ook nog niet in zicht. Daar moeten we denk ik ook vooral mee doorgaan. Dat zeg ik dan maar even als blijvend inwoner. Er is genoeg te doen in Doetinchem. En ik denk vooral dat het idee dat het hier ook echt kan en dat we er hier mogen zijn, dat dat de afgelopen jaren echt is toegenomen. En dat reken ik dan ook maar een beetje als mijn eigen verdienste.
2: Putman reageerde tijdens de raadsvergadering zichtbaar emotioneel op het nieuws. Niet alleen vanwege het vertrek, maar ook door wat de burgemeester door de jaren heen heeft meegemaakt en over zich heen heeft gekregen.
1: Verbaast me dat hij nog zo lang gebleven is, maar dan denk ik van jongens, jullie weten niet een fractie van wat hij allemaal voor Doetinchem betekend heeft. En ja, ik vind dat heel erg dat mensen tegenwoordig zo tekeer gaan tegen een burgemeester zonder te weten waar het over gaat.
3: Ze heeft natuurlijk gelijk dat het ambt wel zwaarder belast is door alles wat er buiten gebeurt. En dat is niet de reden dat ik nu wat anders ga doen. Zeker niet, want je moet je niet laten wegjagen. Maar dat is wel iets waar mensen die geïnteresseerd zijn in dit vak rekening mee moeten houden. Dat je soms ook blauwe plekken oploopt.
1: Ik heb daar geen goed woord voor over. Ik kan daar pisselink over worden zelfs. Want ik zie dan wel eens de reacties op Facebook of wat dan ook. En dan denk ik, nou ja, ik kan er zo wel bovenop vliegen. Dan denk ik van, jullie moesten eens

0: Vereniging Hogescholen.
1: Nou, het leuke is dat die hogescholen natuurlijk eigenlijk centraal in Nederland staan, in de Nederlandse welvaart. Zijn echt bezig met het bedrijfsleven om mooie toepassingen te kennen. We staan voor grote uitdagingen als het gaat om onderwijs, arbeidsmarkt, leven lang ontwikkelen, als het gaat om toegepast onderzoek. En ik vind het heel erg leuk om daar een bijdrage aan te kunnen leveren, omdat juist hier in de Achterhoek heb geleerd hoe belangrijk dat is.
0: Bouwmans kijkt met gemengde gevoelens naar zijn vertrek. Na bijna 10 jaar vindt hij het tijd voor een nieuwe stap. Maar de stad zomaar achterlaten kan hij niet.
1: Dit stadhuis, deze stad, dat voelt als een warme en goed passende jas. Ik heb hier ontzettend veel mooie dingen mogen beleven. Ik heb hier mezelf kunnen zijn. En ja, wat is er mooier dan dat? Dus ik ga ook een beetje met pijn in het hart deze prachtige stad in deze rol verlaten.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd iets voor jou bij WKAM. En vanaf vandaag al in de app, The Wanna Have Days. Met kortingen tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd WKAM.
0: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
3: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
4: De beste plek voor jou, NVM.
5: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Deze zomer beleef je cultuur in de natuur. Kom naar een prachtige voorstelling in het Openluchttheater Engbergen. En geniet van theater, muziek en gezelligheid onder de open hemel. Kijk voor het gehele aanbod op openluchttheater-engbergen.nl.
7: Op zaterdag 26 september Stone Sessions. Een tribute aan de Rolling Stones.
6: Samen uit, samen genieten in het Openluchttheater Engbergen.
8: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
9: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
8: Oh, en nu niet?
9: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
8: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
10: Is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 5 uur. Regio 8 nieuws.
11: Dit is Ewald van Liemt met het radio nieuws op Regio 8. De Rijn zakt de komende 2 weken naar een nieuw laagterecord van rond de 6 meter boven NAP, nadat in augustus al een historisch dieptepunt van 6,12 meter bij Lobith werd gemeten. Volgens Rijkswaterstaat komt dat door de aanhoudende droogte in het stroomgebied van de rivier. Vanwege de krapte blijft het ingestelde eenrichtingsverkeer voor de scheepvaart op de IJssel zeker tot 8 oktober van kracht. Rijkswaterstaat neemt nu geen extra maatregelen, maar de situatie wordt wel nauwgezet gevolgd. Milieuorganisaties zijn tevreden over het besluit om de verduurzamingsafspraken met Tata Steel uit te stellen. Groepen als Greenpeace, Frisse Wind en Milieudefensie zien het opschuiven van de streefdatum naar maart volgend jaar ook als een kans om nog strengere gezondheids- en milieueisen te stellen. Ze vinden de geplande overheidssteun van zo'n 2 miljard euro te riskant, zeker gezien de strafvervolging door het OM en de dreigende intrekking van vergunningen. Sommige organisaties hopen nu op afstel. Er zijn 2 mannen van 31 en 39 jaar opgepakt voor de inbraak bij de brandweerkazerne in Moordrecht eind juli. Er werd toen een zogeheten spreider gestolen, een krachtig gereedschap dat ook bij misdrijven kan worden gebruikt. De 2 worden vandaag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Het gestolen materiaal wordt zo snel mogelijk teruggegeven aan de brandweer. De politie onderzoekt nog of de mannen ook betrokken zijn bij de ruim 85 andere brandweerkazerne-inbraken van dit jaar. En het internationaal strafhof in Den Haag bereidt zich voor op nieuwe Amerikaanse sancties door over te stappen op Europese software. Zo vervangt het hof de programma's van Microsoft door het Duitse Open Desk, schrijft de Financial Times. Volgens de vice-hoofdaanklager werkt het hof aan een buffer voor het geval bankzaken, verzekeringen en IT-systemen worden geblokkeerd. De VS hebben nu al 13 medewerkers op een zwarte lijst. Het strafhof heeft personeel nu al maanden van tevoren uitbetaald. Het weer, het is overal helder met vannacht kans op een spatje regen bij zo'n 9 graden en in de kustgebieden 12 tot 15. De matige wind draait naar het noorden en wordt vlak aan zee vrij krachtig. Morgen zijn er zonnige perioden met ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
12: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd.
13: Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
14: Aanstaande zondag. Koop zondag Bokkens en Tref. Een supergezellige dag met speelpret voor de kinderen, veel vertier en gratis parkeren. Kom zondag naar de Shopping Zondag in Bocholt.

0: prijsfavorieten. Altijd laat.
1: Specialist in tegels en sanitair. Max voor Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
2: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf geertstevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
3: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris. 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Dit is Regio 8, 5 uur geweest. Leg dat spul aan de kant en vlieg naar huis met de muziek van Regio 8. Gitaren erbij, want Black Sabbath onderweg. Naar Amand.

doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

dat is even lekker je weekend in. Regio. Met Black Sabbath en Paranoid. Ja, ik ben zelf best wel een muziekliefhebber in hart en nieren. Ik heb het je vaker verteld dat ik graag achter het drumstel kruip. Dat ik graag achter een gitaar spring. En dat ik dus graag muziek maak. Ja, dit is eigenlijk wel zo'n lekker nummer waar je even lekker goed op gaat. Weet je wel, lekker even je energie eruit rammen. En vol zen je weekend in knallen. Lekker is dat. Zelfs zonder gitaar, ook met een luchtgitaar, werkt dat prima. Heerlijk. Genieten dus op deze vrijdagmiddag. Luister naar Regio 8, waar we kaarten weg hebben gegeven voor de wedstrijd die zondag op de planning staat. De Graafschap tegen FC Den Bosch. Ben ik er ook weer voor je. Het is tijdens mijn programma en dan hoor je live verslag van de wedstrijd tegen FC Den Bosch. Ja, ik ben heel benieuwd wat het gaat worden. Ben ik heel benieuwd naar. Ja, en dan krijg ik nog een appje van Erik. Ha, Sven, amigo, als eerste nog gefeliciteerd met je verjaardag gisteren. Heb je een mooi plaatje van Mental om het weekend mee in te luiden? En alle luisteraars een prettig weekend. Groeten Erik uit Varsseveld. Mental, ja, moet je me even helpen welke Mental? Als je nou zegt Mental Tio, dan snap ik je. Maar goed, laat maar even weten wat je bedoelt. Of dat een band is, of Mental een band is, of dat je Mental Tio bedoelt. Gaan we ondertussen even door met nieuwe muziek. Of eigenlijk vooral oude muziek in een nieuw jasje. Want ken je deze nog? Ja, dat is alweer even geleden. Yes, yes, an owner of a lonely heart. Die is in een nieuw jasje gestoken door Max Granham. En dat klinkt in één keer een heel stuk catchier. Fijne beat eronder. Met de klanken van Yes. En Max Granham. Dus Owner of a Lonely Heart op Regio.

Eucrypt en Grow Old With Grace. Ja, ik heb inmiddels de bevestiging van Erik dat het om Mental Theo gaat. Nou is Mental Theo over het algemeen behoorlijk lomp, behoorlijk hard. Maar ik heb er eentje gevonden die ik zeker wel voor je kan draaien. En dat is ook gelijk even een leuk bruggetje naar iets wat ik sinds kort doe eigenlijk. Nou ja, sinds kort doe het inmiddels een goed drie kwart jaar zo'n beetje. DJ'en. En dan heb ik het niet over radio-DJ, maar gewoon het draaien, weet je wel. Lekker muziek draaien op feesten, lekker mixjes en dat soort dingen. Nou, dat ben ik dus nu steeds meer aan het doen. Steeds meer aan het leren ook van collega Gerard, die hier op de zondag zit. Die kan dat ook heel goed. En van hem leer ik even de fijne kneepjes van het mixen. Gerard, dankjewel daarvoor trouwens. Op de zondagmiddag gooi je hem altijd hier op Regio 8. Ja, van hem leer ik dat dus een beetje. Wat extra tips, wat tricks. En ik vind het leuk om te doen. En kijk, ik heb wel een beetje basiskennis. Dus een klein beetje mixen kan ik al wel. Maar goed, probeer het maar eens echt een goede set aan elkaar te mixen. Is toch best een uitdaging, kan ik je vertellen. En dat is niet simpel even zomaar muziek in starten en dat soort zaken. DJ is dus best wel, moet je best wel kennis van hebben, zeg maar. Dat ben ik dus nu wat meer aan het doen. En Charlie Lonois en Mental Theo, dat zijn natuurlijk ook fantastische DJ's. En uiteindelijk hoop ik zelf ooit ook op dat podium te staan. De eerste stappen die zijn inmiddels gezet. Want sinds kort zit ik ook aangesloten bij een boekingsbureau. Dus dat is leuk. Dat betekent dat ik geboekt kan worden. Dat is hartstikke leuk, hartstikke tof.

0: Dreams, die moet je ook houden, toch? Belangrijk dat je zegt. Gabriel, hoor die op Regio 8. Dreams, de leuk dat je regio, daar luister je naar. Met zometeen nog ABBA, Gimme komt eraan. Ik heb ook nog nieuwe muziek voor je. En muziek wat jij wil horen, laat het weten. 06-47-47-0022. Word je ondertussen zometeen bijgepraat met het laatste nieuws door Marcel. En het weer komt eraan van onze eigen weerboer Gerrit Vossers.
1: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
2: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten. 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Je belt...

0: wifi en 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox soep en zak, knor kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
3: Ja.
2: En nu?
3: Door mijn namen kopen.
2: Voor je bedrijf?
3: Ja.
2: Welk bedrijf?
3: Ja, dat weet ik nog niet.
2: Welke domeinen dan?
3: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
2: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
3: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
4: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
1: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
0: gigaveel...
1: gratis producten tijdens de giga gratis weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
5: Regio 8 Nieuws.
6: Goedemiddag, ik ben Marcel van Meer. De politie zoekt getuigen van een mishandeling waarbij woensdagmiddag een 15-jarige jongen gewond is geraakt in Lichtenvoorde. Het slachtoffer is die dag rond 00:30 in de middag door twee mannen mishandeld in het Wentholtpark, in de buurt van de dierenweide en de hondenuitlaatplaats. Wat zich precies heeft afgespeeld en wat de aanleiding is geweest van het geweld wordt nog onderzocht. Iedereen die woensdag rond het middaguur in de omgeving van het Wentholtpark waren en iets hebben gezien, worden gevraagd contact op te nemen met de politie. Het nummer is 0900 8844. Doetinchem investeert volgend jaar 35 miljoen euro. En dat is bijna het dubbele van dit jaar, waarin 19,7 miljoen euro wordt gespendeerd. We hebben het geld niet om erop te gaan zitten, zegt wethouder Anton Peppelman van de gemeente Doetinchem. Peppelman is op de post Financiën Henk Bulten opgevolgd als wethouder. Bij een ongeluk in Ulft zijn vanochtend rond 10 uur twee auto's zwaar beschadigd geraakt. Bij de botsing zijn geen gewonden gevallen, wel moest een moeder met haar baby naar het ziekenhuis voor controle. Het ongeluk gebeurde op de Oude IJsselweg. De bestuurder van een van de auto's wilde de Scholtenhof oprijden. Dit zag een tegemoetkomende automobiliste niet op tijd met een botsing tot gevolg. Daardoor draaide een van de auto's 180 graden. De andere belandde in de sloot. Drie Nederlanders, waaronder een kind van 12, zijn ernstig gewond geraakt bij een ongeluk vlak over de Duitse grens bij Serenberg. Ze zijn naar een ziekenhuis gebracht in Nederland. Het ongeval gebeurde woensdag in de grensplaats Emmerik. Een vrouw van 36 uit Almere reed richting Nederland over de Serenbergenstrasse toen ze bij de kruising met de Ostermeierstrasse links af wilde slaan. Ze gaf daarbij geen voorrang aan een Nederlandse man van 30 uit de gemeente Land van Kuik, die uit tegenovergestelde richting kwam en recht door wilde rijden. En tot zover het nieuws. Meer op regio8.nl of in de Regio 8 app.
7: Je hoort hem natuurlijk maandag gewoon weer met de ochtendshow. Marcel, dankjewel.
8: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
7: En iemand die je eigenlijk elke dag hoort, dat is Gerrit Vossers. Gerrit, goedemiddag.
9: Goedemiddag.
7: Jij bent er altijd om het weer voor ons te voorspellen. Ik keek vanochtend in de krant en ik heb toch het idee dat de krant nooit klopt. Ja, dat kan ook wel, want ik bedoel, die krant die wordt gedrukt natuurlijk en het weer, er is niets veranderlijker dan dat. Dus ja. Er verandert nog wel eens wat.
9: Het is de fabeltjeskrant of viel dat mee?
7: Nee, het was een hele grote bekende krant van een bekend merk, zeg maar. Dus, goed. Ik luister wat dat betreft liever naar Gerrit Vossers, want jij hebt het over het algemeen toch redelijk goed. En ik hoop dat je ons ook gaat verblijden met goed weer dit weekend, want ik heb nog een verjaardag te vieren.
9: Ja, nou ja, dat gaat altijd wel door. Maar er is wel mooi weer bij. En vooral als je het zondag doet, dan,
7: top, perfect.
9: Dan ziet het er helemaal fraai uit. En we zitten nu ook best wel in een rustige periode. We hadden gisteren ook al mooi weer, temperatuur 21 graden. Vandaag werd dat nog overtroffen door 22 graden op dit moment. En er was veel zon. Vanmorgen wat sluierbewolking. We begonnen wel heel fris met 4 graden. Maar uiteindelijk is het dan 22 graden geworden bij niet al te veel wind. En die wind die kwam vaak uit zuidelijke richtingen. Nou, vanavond dan hebben we eerst ook nog opklaringen. Maar komende nacht neemt de bewolking geleidelijk aan wel wat toe. En de wind die draait ook wat meer naar noordelijke richtingen. En daar hebben we morgen mee te maken. En hoe meer je naar het noorden woont, hoe meer bewolking en hoe meer naar het zuiden. zuiden, hoe meer zon. En ja, wij zitten er een beetje tussenin. Wij hebben wolkenvelden, maar de zon die komt er ook af en toe nog goed door. En morgen is het ook redelijk rustig. Windkracht 2 tot soms 3 uit noordelijke richtingen. En dan kan die temperatuur, ondanks dat het toch wel redelijk wat bewolking is op wat momenten, en het kwik nog oplopen naar 21 graden, dus iets minder dan vandaag. Maar zondag wordt het weer helemaal goed gemaakt. Komende nacht is het al niet zo koud door die bewolking, maar in de nacht naar de zondag, ja, dan hebben we temperaturen die ook rond de 10 tot 11 graden liggen, met de wind die wat doordraait naar het oostelijke richtingen. En dan hebben we zondag weer wat meer zon en ook hogere temperaturen van 22, 23 graden. Maar na het weekend, dan moet het helemaal gebeuren, want de wind die gaat om naar zuid tot zuidoost. En vanaf die kant, het zuiden van Duitsland, daar kan het in de loop van volgende week ook nog 30 graden worden, krijgen we ook wat vleugje warme lucht van mee. En dat zal de temperatuur ook goed doen. Maandag kan het al een graad of 3, 24 worden. En dinsdag, woensdag, dan gaan we naar 27 graden. Blijft in ieder geval nog droog. De kans op neerslag is heel erg klein. Als er wat valt, zal dan maandag laat op de dag nog wat kunnen zijn. Maar dat stelt niet zo heel veel voor op dit moment althans. Want woensdagavond, dan neemt de bewolking toe. En vanaf donderdag dan hebben we meer kans op wat buien. En dan komt de temperatuur ook iets lager uit, met een graad of 20. Maar dat is ook altijd nog lekker voor deze tijd van het jaar.
7: Ja, we mogen niet klagen met die temperaturen dus komende periode.
9: Nee, dat is zeker niet. Een keer een buitje, dat mag ook wel weer. Maar voorlopig hebben we een heel mooi weekend voor de boeg.
7: Kijk, goed om te horen. Gerrit, dankjewel. Maak er een mooi en vooral zonnig weekend van. Hè?
9: Doen we goed gewoon. Yo.
8: Sven Dimmendaal, Regio 8.

Peter Koelewijn en kom van de dag af. In de live-uitvoering blijft toch altijd lekker, hè? Hey, nieuwe muziek op Regio 8. Hij is dan wel geen schilder met verf, maar schilder met zijn microfoon.

Ja, wel goed gejat. Beter goed gejat, of beter goed gejat dan slecht bedacht, zeggen ze toch altijd. Maar ja, goed. Wel lekker. Het is de muziek voor je vrijdagmiddag, waarmee we dus afsluiten. Het is zometeen 6 uur. Eet smakelijk als je aan het eten bent. Na 6 extra veel muziek voor je. Onder andere Olivia Rodrigo, Rod Stewart, Daft Punk komt nog voorbij. Mark Amber, hoor je allemaal dus na 6. Blijf lekker luisteren. Zondag de wedstrijd, de Graafschap tegen FC Den Bosch. Uiteraard live uitgezonden hier bij Regio 8 door de mannen van 8 Sport. En ikzelf, want ik ben er dan ook. Die wedstrijd begint om 2:30. Ja, en mijn uitzending die begint om 2 uur. Dus dat sluit mooi aan. Dat is allemaal zondag. En morgen uiteraard je weekend opstarten en je zaterdag opstarten met Allard. Uiteraard Jorre, Koen en Jos hoor je hier nog voorbij komen. Veel plezier, ik ben er dan zondag weer voor je. En ik zeg maar één ding, geniet van je weekend. Maak er een mooi weekend van. Geniet van het weer, geniet van de zon, want je hoort het Gerrit zeggen. Het wordt

0: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Altijd willen. Altijd zoeken. Altijd vinden. Altijd iets voor jou bij WKAM. En vanaf vandaag al in de app The Wanna Have Days. Met kortingen tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd WKAM.
0: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
1: Fans van voordeel,
0: Aldi.
3: Aanstaande zondag speelt Ulster Boys vanaf 2 uur de eerste thuiswedstrijd van de competitie tegen SC Rijnland uit Tolkamer. De wedstrijdsponsor is familie Westerhof uit Ulft. Het belooft een spannende en gezellige voetbaldag te worden. Want rondom de wedstrijd wordt ook de Vriendenkringdag georganiseerd. Familie Westerhof en de hoofdsponsor de Hendrikse Groep Ulft wensen u een sportieve wedstrijd.
4: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
5: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
6: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
7: En of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum ortho beugelverzorging en mondverzorging 1 plus 1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien bij
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
10: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 6 uur. Regio 8 nieuws.
11: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Volgens infrastructuurstaatssecretaris Annette Bertram hebben zo'n 49.000 reizigers last gehad van de spoorblokkade bij Utrecht Centraal door activisten van Extinction Rebellion. De actievoerders gingen op 23 mei verschillende sporen op. Door hun actie raakte het spoor beschadigd, moest ProRail extra beveiliging inhuren en liep de NS inkomsten mis. Bertram meldt dat de directe kosten zeker 100.000 euro bedragen. Maar dit bedrag drukt lang niet alle schade uit, schrijft Bertram in een brief aan de Tweede Kamer. De leden van Progressief Nederland hebben gesproken en Kitty Jung uitgeroepen tot de nieuwe voorzitter van Pro. Rond de 39.000 leden hebben hun stem uitgebracht. Jung is de voormalige vicevoorzitter van vakbond FNV. Op de lijst voor het voorzitterschap van Pro stonden nog 2 kandidaten, Frank van der Wolde en Michiel Servaas. Van der Wolde richtte Rood-Groen op en was een van de drijvende krachten achter de fusie van GroenLinks en PvdA. De politie laat weten dat het slachtoffer dat vanmiddag op een terras op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord werd neergeschoten overleden is. Er is een verdachte opgepakt. Volgens de Telegraaf zou het slachtoffer een medewerker van de gevangenis in Zaanstad zijn, maar de politie bevestigt dit bericht niet. De schietpartij vond rond 3 uur vanmiddag plaats. Veel mensen waren getuigen van het schietincident op het terras. Zij wisten te vertellen dat het vrij duidelijk was dat er gericht op iemand werd geschoten. De Rijn zakt de komende 2 weken naar een nieuw laagterecord van rond de 6 meter boven NAP, nadat in augustus al een historisch dieptepunt van 6,12 meter bij Lobith werd gemeten. Volgens Rijkswaterstaat komt dat door de aanhoudende droogte in het stroomgebied van de rivier. Vanwege de krapte blijft het ingestelde eenrichtingsverkeer voor de scheepvaart op de IJssel zeker tot 8 oktober van kracht. Rijkswaterstaat neemt nu geen extra maatregelen, maar de situatie wordt nauwgezet gevolgd. Het weer, het is overal helder. Vannacht is er kans op een spatje regen bij zo'n 9 tot 15 graden. Morgen zijn er zonnige perioden, maar ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
12: In de Achterhoek regelen we... het samen.
13: 60.000 huishoudens zijn al lid van Kruiswerk. We zijn dichtbij als je hulp thuis nodig hebt en altijd een luisterend oor. Voor je moeder, je buurvrouw en ook altijd voor jou.
14: Word ook lid voor €26,50 per kalenderjaar en kijk op kruiswerk.nl.
15: Kruiswerk, altijd iemand dichtbij.
16: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluitmeng Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluitmeng Dagstein.
17: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
18: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
17: En bedankt, hè?
19: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
3: Daaraan. Kom aanstaande zondag 27 september naar Stadion de Vijverberg voor de wedstrijd van de Graafschap tegen FC Den Bosch. De wedstrijd begint om 2:30 middags. We hopen op veel aanhang. Luister deze week naar Regio 8 en maak kans op vrijkaarten voor deze wedstrijd. Het liveverslag van de Graafschap wordt mede mogelijk gemaakt door de Heidesmit. Het vuur van de Graafschap wordt aangewakkerd door de Heidesmit. Specialisten in kachels en haarden in Halle en Duiven. En Brugink uit Heelweg. Keukens, sanitair en bouw. Het bedrijf dat bijna alles kan.
20: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
21: Dames en heren, de daluren beginnen.
22: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
3: Regio 8 en Get a Grip Radio komen in actie voor Sravana. De plek in onze regio waar mensen hun laatste levensfase doormaken. Sravana bouwt een nieuw onderkomen en daar hebben ze alle hulp bij nodig. Woensdag 30 september van 12 tot 2 maken we live radio. Luister mee, help mee.

0: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
1: Kom naar Doetinchem. Lekker winkelen. Lekker uit eten in de culinaire hoofdstad van de Achterhoek. Lekker genieten van museumbezoek, film en theater. Aanstaande zondag, koopzondag in Doetinchem. Meer weten? Kijk op lekkerdoetinchem.nl. Je beleeft het allemaal in Doetinchem. Lekker hoor.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan 2,50 per persoon. We doen met je mee.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot. Exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 7 uur. Regio 8 nieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. De komende dagen zal de coalitie verder met de oppositie praten over steun voor de begroting. Volgens premier Jette is er tijdens de algemene beschouwingen goed geluisterd en een nieuw en aantrekkelijk aanbod bedacht om zowel de linker- als de rechterkant van de oppositie over de streep te trekken. Het zou gaan om een pakket voorstellen die nauw met elkaar samenhangen en betrekking hebben op het sociale stelsel, belasting op inkomen uit vermogen en de koopkracht. Jette is nog altijd uit op een zo breed mogelijke steun. De politie laat weten dat het slachtoffer dat vanmiddag op een terras op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord werd neergeschoten overleden is. Er is een verdachte opgepakt. Het slachtoffer is een medewerker van de gevangenis in Zaanstad. De schietpartij vond rond 3 uur vanmiddag plaats. Veel mensen waren getuigen van het schietincident op het terras. Zij wisten te vertellen dat het vrij duidelijk was dat er gericht op iemand werd geschoten. De Libanese premier Salam heeft in een toespraak bij de Verenigde Naties in New York opgeroepen om niet zomaar de VN-vredesmacht UNIFIL terug te trekken. Volgens Salam kan er dan een vacuüm ontstaan. De vredesmissie die in Libanon al jarenlang actief is, bestaat uit rond de 7500 militairen uit 46 verschillende landen en loopt eind dit jaar af. Volgend jaar moeten alle militairen het land verlaten. Salam vreest dat als er geen alternatief voor UNIFIL is, er een vacuüm in de veiligheid in de regio kan ontstaan. De VN-veiligheidsraad heeft het geweld van de Houthis uit Jemen tegen buurland Saudi-Arabië in sterke bewoordingen veroordeeld. De Houthis zijn pro-Iran en hebben ondertussen de gehele kust in het zuidwesten van Jemen in handen. Ze voerden aanvallen op Riyadh, een stad met 7 miljoen inwoners, en de Saoedische havenstad Yanbu uit. Daarbij werd de civiele en energieinfrastructuur geraakt. Yanbu is belangrijk voor de olie-export. Het weer, het is overal helder. Vannacht is er kans op een spatje regen bij zo'n 9 tot 15 graden. Morgen zijn er zonnige perioden, maar ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
1: De korting gaat door het dak bij Trekpleister. Nu 2 plus 3 gratis op heel veel producten van Dove. Dat is pas voordelig. Ga dus vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Oh. Goedemorgen allemaal.
3: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroo.nl.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
6: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
5: Oh, en nu niet?
6: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
5: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
8: Anders ga je mis. Pakken.
9: Woensdag 30 september van 12 tot 2 komen Regio 8 en Get a Grip Radio in actie voor Sravana. Een laatste thuis waar mensen uit de regio met zorg en liefde hun laatste adem uitblazen. Tijdens de live radio-uitzending kun jij nummers aanvragen die voor jou een waardevolle betekenis hebben. Bij de dood van een geliefde of jezelf. Vraag jouw nummer aan via 06 47 47 0022.

0: Van de Honda dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproof is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
1: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
2: Honda, the power of dreams.
3: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week E-Force AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Jojo.
10: Hé? Mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
11: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Het wapen dat vanmiddag gebruikt werd bij de fatale schietpartij in Amsterdam-Noord is door duikers gevonden. De verdachte had zijn wapen in het ei gegooid. Volgens de politie is deze man de enige verdachte. Op een terras op de NDSM-kade, vlak in de buurt waar de pont vanaf het Centraal Station aanmeert, werd een medewerker van justitieel complex Zaanstad doodgeschoten. Mensen die beelden of informatie hebben, worden door de politie opgeroepen zich te melden. De komende dagen zal de coalitie verder met de oppositie praten over steun voor de begroting. Volgens premier Jette is er tijdens de algemene beschouwingen goed geluisterd en een nieuw en aantrekkelijk aanbod bedacht om zowel de linker- als de rechterkant van de oppositie over de streep te trekken. Het zou gaan om een pakket voorstellen die nauw met elkaar samenhangen en betrekking hebben op het sociale stelsel, belasting op inkomen uit vermogen en de koopkracht. Jette is nog altijd uit op een zo breed mogelijke steun. Importeurs van gas en olie krijgen waarschijnlijk van de Europese Commissie een jaar langer de tijd om zich op de nieuwe methaanuitstootregels voor te bereiden. De bedoeling is om vanaf volgend jaar methaanuitstoot te laten afnemen, maar het ziet er naar uit dat de EU dat mogelijk tot 2028 zal uitstellen. Olie- en gasbedrijven zien met de nieuwe regels veel beren op de weg. Ze zouden de leveringszekerheid kunnen schaden. De commissie onderzoekt de mogelijkheid om de wetgeving nu met een jaar uit te stellen. Vandaag heeft de Ierse band U2 hun 50-jarig jubileum bij hun oude school in Dublin gevierd. Het optreden vond plaats bij de Mount Temple Comprehensive School. U2 trad daarop voor studenten en leraren. Bono, The Edge, Adam Clayton en Larry Mullen Jr. begonnen met I Will Follow en eindigden met With or Without You. In november ligt er een nieuwe plaat van de band in de winkel met als titel Carnaval de Luz. Daarop staat onder andere een duet van Bono en de onlangs overleden Amerikaanse zangeres Dolly Parton. Het weer, het is overal helder. Vannacht is er kans op een spatje regen bij zo'n 9 tot 15 graden. Morgen zijn er zonnige perioden, maar ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Fans van lekker veel voordeel, opgelet! Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,99.

0: Podcast24.
1: Download de app en start met Vink.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Een van de meest waardevolle plekken in de regio. Bouwt een nieuw onderkomen. Sravana. De plek waar je met zorg en liefde je laatste adem uit kan blazen. Voor de nieuwbouw is geld nodig. Van ons allemaal. Zet jij jouw naam in het hart van Sravana? Ga naar vriendenvansravana.info en bouw mee.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
2: En of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum ortho beugelverzorging en mondverzorging 1+1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien bij
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
5: Zeg het!
4: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
6: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
7: De beste plek voor jou, NVM.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
10: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 9 uur. Regio 8 Nieuws.
11: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Verschillende staatssecretarissen en jeugdminister Sterk hebben in een brief aan de Tweede Kamer geschreven dat het kabinet begin volgend jaar excuses wil maken aan kinderen uit gezinnen die door de toeslagenaffaire getroffen zijn en uit huis zijn geplaatst. Het gaat om ruim 2000 jongeren. Het kabinet is al langer van plan sorry te zeggen, maar wilde eerst uitzoeken hoe die verontschuldigingen eruit moeten zien. Daar is iets op bedacht. De dossiers van deze jongeren worden op verzoek van de ouders en de kinderen opnieuw beoordeeld. En minister Sterk heeft gezegd dat jongeren die een gevaar vormen en in een gesloten jeugdinrichting zitten, 's nachts niet in hun kamer worden opgesloten. Het kabinet Schoof wilde dit wettelijk regelen. Het gaat om jongeren van 12 jaar en ouder met ernstige problemen die gevaarlijke situaties veroorzaken. Zij zouden 's nachts opgesloten worden, maar minister Sterk ziet dat niet zitten. Zij vindt dit niet proportioneel en de noodzaak is in haar ogen niet onderbouwd. Het wapen dat vanmiddag gebruikt werd bij de fatale schietpartij in Amsterdam-Noord is door duikers gevonden. De verdachte had zijn wapen in het ei gegooid. Volgens de politie is deze man de enige verdachte. Op een terras op de NDSM-kade, vlak in de buurt waar de pont vanaf het Centraal Station aanmeert, werd een medewerker van justitieel complex Zaanstad doodgeschoten. Mensen die beelden of informatie hebben, worden door de politie opgeroepen zich te melden. Het driedaagse bezoek van de Chinese president Xi aan de VS zit erop. Volgens de Amerikaanse president Trump was het een ontmoeting van vriendschap, kracht en succes voor zowel China als de VS. Trump laat weten dat hij zijn Chinese collega binnenkort weer zal zien. Daarmee doelt hij op de top van het economisch verbond in China dat in november plaatsvindt. Een maand later treffen ze elkaar opnieuw tijdens de G20-top in Miami. Het weer, het is overal helder. Vannacht is er kans op een spatje regen bij zo'n 9 tot 15 graden. Morgen zijn er zonnige perioden, maar ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter...

0: scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Weet wat te doen.
1: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.
4: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip.
5: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velder af. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
6: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
5: En bedankt, hè?
7: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof. Het komt

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij WKAM. En vanaf vandaag al in de app The Wanna Have Days. Met kortingen tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd WKAM.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.

Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
2: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
3: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten. Of nee, juichen voor Oranje.
2: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar.

0: tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse Conferaalse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
4: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
3: En dit weekend ook extra goedkoop. Knorr Wereldgerechten. Per pak maar 1,79.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. De politie zal de apparatuur van de Spaanse fotograaf die afgelopen zaterdag op het Haagse Malieveld bij een actie van de politie in het water terechtkwam vergoeden. Tijdens de rellen op het Malieveld werd de fotograaf door een agent in het water geduwd. De politie verklaarde eerder dat er werkruimte voor de arrestatieeenheid gecreëerd werd. Volgens een woordvoerder zou de agent in kwestie mogelijk niet gezien hebben dat er water achter de fotograaf was, maar daarmee wil ze het niet goed praten. Dat de fotograaf in het water terechtkwam is nooit de bedoeling geweest. De politieke fusiepartij PRO sluit zich in het Europees Parlement aan bij de Europese Sociaaldemocraten en niet bij de Groenen. 65% van de PRO-leden stemde voor rood. De uitslag van het referendum is bindend. Tijdens het ledenreferendum werd ook een nieuwe partijvoorzitter gekozen. Ruim 50% van de leden koos voor oud-FNV-vicevoorzitter Kitty Jong. Bij Russische aanvallen op klaarlichte dag op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 5 mensen omgekomen. Meestal vallen de Russen 's nachts met drones en raketten Oekraïne aan, maar de laatste tijd gebeurt dat steeds vaker overdag. Daarnaast zet Rusland meer ballistische raketten in. Deze zijn door Oekraïne lastiger te onderscheppen. Oekraïne heeft een tekort aan Patriot luchtverdedigingssystemen die door de VS ontworpen zijn. Tijdens zijn bezoek aan New York afgelopen week herhaalde de Oekraïnse president Zelensky nogmaals dat zijn land om luchtverdedigingssystemen zit te springen. In een interview met de Amerikaanse nieuwszender NBC heeft Microsoft medeoprichter Bill Gates gezegd dat hij denkt dat kunstmatige intelligentie tot de dood van 1 miljard mensen kan leiden. Hij zei dat er nog nooit een wapen is geweest dat zo krachtig is als de combinatie van mensen met slechte bedoelingen die de nieuwste AI-hulpmiddelen gebruiken, en hij pleit daarom voor een wetgeving om de risico's van AI te verminderen. Het weer, het is overal helder. Vannacht is er kans op een spatje regen bij zo'n 9 tot 15 graden. Morgen zijn er zonnige perioden, maar ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel op kpn.com/snelpakkers.
4: Anders schrijf je mis.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
6: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
7: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
8: Smint.
9: Valt je iets op aan mij?
8: Nieuwe jas?
9: Nee.
8: Nieuwe schoenen?
9: Nee.
8: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
10: Jij bent naar de kapper geweest. Slaat je goed hoor. Smint.
11: Boost yourself.
12: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu

0: bedrijf of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
1: Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
3: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.

0: ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Jojo.
4: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 Nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De politieke partijen Pro en Volt trekken samen op in de begrotingsonderhandelingen met het kabinet. Met de steun van beide partijen zou het minderheidskabinet van premier Jette wel een meerderheid hebben in de Tweede en de Eerste Kamer. Vanaf dit weekend onderhandelt het kabinet verder over een nieuw plan voor koopkracht, sociale zekerheid en vermogensbelasting. Jetten praat dit weekend ook met rechtsoppositiepartijen voor een zo breed mogelijk draagvlak voor de begroting van volgend jaar. De politie vergoedt alle beschadigde apparatuur van de Spaanse fotograaf die zaterdag in het water belandde op het Maliveld tijdens de demonstratie. De journalist viel in de vijver nadat een agent hem duwde om werkruimte te maken voor de arrestatieeenheid tijdens de rellen. Volgens de politie was dat nooit de bedoeling en zag de agent waarschijnlijk niet dat er water achter de fotograaf lag. Hoe hoog de vergoeding precies is, wordt vanwege privacyredenen door de politie niet bekendgemaakt. De omstreden protestantse Oranje Mars mag voor het eerst in 28 jaar weer door een katholieke wijk in het Noord-Ierse Portadown trekken. De paradecommissie heeft daar alsnog toestemming voor gegeven nadat de rechter een eerder verbod vernietigde. De mars geldt als een van de meest beladen optochten van Noord-Ierland omdat die vroeger stevast uitliep op sectarisch geweld. Maar er mogen nu hooguit 35 mensen meelopen. De mars duurt maximaal 1,5 uur en muziekkorpsen of volgers zijn verboden. En in een interview met de Amerikaanse nieuwszender NBC heeft Microsoft-medeoprichter Bill Gates gezegd dat hij denkt dat kunstmatige intelligentie tot de dood van 1 miljard mensen kan leiden. Hij zei dat er nog nooit een wapen is geweest dat zo krachtig is als de combinatie van mensen met slechte bedoelingen die de nieuwste AI-hulpmiddelen gebruiken. Gates pleit daarom voor een wetgeving om de risico's van AI te verminderen. Het weer, er is vannacht kans op een spatje regen bij zo'n 9 graden en in de kustgebieden 12 tot 15. De matige wind draait naar het noorden en wordt vlak aan zee vrij krachtig. Overdag zijn er zonnige perioden met ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
1: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
2: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl. Oh.
3: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami 150 gram voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten. Altijd laag.
5: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
6: De beste plek voor jou, NVM.

0: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
1: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
0: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij WKAM. En vanaf vandaag al in de app The Wanna Have Days. Met kortingen tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd WKAM. Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot 8.

0: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Slaapming Dagstuin. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Slaapming Dagstuin.
1: Ben je ook nieuwsgierig? secondlove.nl.
2: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal. En stuk
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister. Waar kunnen we je blij mee maken?
2: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
5: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 12 uur. Regio 8 nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De dodelijkste

Ebola-uitbraak ooit in de Democratische Republiek Congo verspreidt zich verder naar nieuwe gebieden. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt al bijna 7900 besmettingen en ruim 3700 doden door de zeldzame Bundibugyo-variant. Tegen deze specifieke variant bestaat nog geen vaccin of medicijn. Het bestrijden van de Ebola-epidemie is extreem moeilijk door aanhoudende gewapende conflicten, armoede en misinformatie in het gebied. De WHO verwacht geen wereldwijde Ebola-pandemie. De politieke partijen Pro en Volt trekken samen op in de begrotingsonderhandelingen met het kabinet. Met de steun van beide partijen zou het minderheidskabinet van premier Jette wel een meerderheid hebben in de Tweede en de Eerste Kamer. Vanaf dit weekend onderhandelt het kabinet verder over een nieuw plan voor koopkracht, sociale zekerheid en vermogensbelasting. Jetten praat dit weekend ook met rechtsoppositiepartijen voor een zo breed mogelijk draagvlak voor de begroting van volgend jaar. De politie vergoedt alle beschadigde apparatuur van de Spaanse fotograaf die zaterdag in het water belandde op het Maliveld tijdens de demonstratie. De journalist viel in de vijver nadat een agent hem duwde om werkruimte te maken voor de arrestatieeenheid tijdens de rellen. Volgens de politie was dat nooit de bedoeling en zag de agent waarschijnlijk niet dat er water achter de fotograaf lag. Hoe hoog de vergoeding precies is, wordt vanwege privacyredenen door de politie niet bekendgemaakt. En de omstreden protestantse Oranje Mars mag voor het eerst in 28 jaar weer door een katholieke wijk in het Noord-Ierse Portadown trekken. De paradecommissie heeft daar alsnog toestemming voor gegeven nadat de rechter een eerder verbod vernietigde. De mars geldt als een van de meest beladen optochten van Noord-Ierland omdat die vroeger stevast uitliep op sectarisch geweld. Maar er mogen nu hooguit 35 mensen meelopen. De mars duurt maximaal 1,5 uur en muziekkorpsen of volgers zijn verboden. Het weer, er is vannacht kans op een spatje regen bij zo'n 9 graden en in de kustgebieden 12 tot 15. De matige wind draait naar het noorden en wordt vlak aan zee vrij krachtig. Overdag zijn er zonnige perioden met ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De dodelijkste ebola-uitbraak ooit in de Democratische Republiek Congo verspreidt zich verder naar nieuwe gebieden. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt al bijna 7900 besmettingen en ruim 3700 doden door de zeldzame Bundibugyo-variant. Tegen deze specifieke variant bestaat nog geen vaccin of medicijn. Het bestrijden van de ebola-epidemie is extreem moeilijk door aanhoudende gewapende conflicten, armoede en misinformatie in het gebied. De WHO verwacht geen wereldwijde ebola-pandemie. De politieke partijen Pro en Volt trekken samen op in de begrotingsonderhandelingen met het kabinet. Met de steun van beide partijen zou het minderheidskabinet van premier Jette wel een meerderheid hebben in de Tweede en de Eerste Kamer. Vanaf dit weekend onderhandelt het kabinet verder over een nieuw plan voor koopkracht, sociale zekerheid en vermogensbelasting. Jetten praat dit weekend

ook met rechtse oppositiepartijen voor een zo breed mogelijk draagvlak voor de begroting van volgend jaar. De politie vergoedt alle beschadigde apparatuur van de Spaanse fotograaf die zaterdag in het water belandde op het Malieveld tijdens de demonstratie. De journalist viel in de vijver nadat een agent hem duwde om werkruimte te maken voor de arrestatieeenheid tijdens de rellen. Volgens de politie was dat nooit de bedoeling en zag de agent waarschijnlijk niet dat er water achter de fotograaf lag. Hoe hoog de vergoeding precies is, wordt vanwege privacyredenen door de politie niet bekendgemaakt. En de omstreden protestantse Oranjemars mag voor het eerst in 28 jaar weer door een katholieke wijk in het Noord-Ierse Portadown trekken. De paradecommissie heeft daar alsnog toestemming voor gegeven nadat de rechter een eerder verbod vernietigde. De mars geldt als een van de meest beladen optochten van Noord-Ierland, omdat die vroeger stevast uitliep op sectarisch geweld. Maar er mogen nu hooguit 35 mensen meelopen. De mars duurt maximaal 1,5 uur en muziekkorpsen of volgers zijn verboden. Het weer, er is vannacht kans op een spatje regen bij zo'n 9 graden en in de kustgebieden 12 tot 15. De matige wind draait naar het noorden en wordt vlak aan zee vrij krachtig. Overdag zijn er zonnige perioden met ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De dodelijkste ebola-uitbraak ooit in de Democratische Republiek Congo verspreidt zich verder naar nieuwe gebieden. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt al bijna 7900 besmettingen en ruim 3700 doden door de zeldzame Bundibugyo-variant. Tegen deze specifieke variant bestaat nog geen vaccin of medicijn. Het bestrijden van de ebola-epidemie is extreem moeilijk door aanhoudende gewapende conflicten, armoede en misinformatie in het gebied. De WHO verwacht geen wereldwijde ebola-pandemie. De politieke partijen Pro en Volt trekken samen op in de begrotingsonderhandelingen met het kabinet. Met de steun van beide partijen zou het minderheidskabinet van premier Jette wel een meerderheid hebben in de Tweede en de Eerste Kamer. Vanaf dit weekend onderhandelt het kabinet verder over een nieuw plan voor koopkracht, sociale zekerheid en vermogensbelasting. Jetten praat dit weekend ook met rechtsoppositiepartijen voor een zo breed mogelijk draagvlak voor de begroting van volgend jaar. De politie vergoedt alle beschadigde apparatuur van de Spaanse fotograaf die zaterdag in het water belandde op het Malieveld tijdens de demonstratie. De journalist viel in de vijver nadat een agent hem duwde om werkruimte te maken voor de arrestatieeenheid tijdens de rellen. Volgens de politie was dat nooit de bedoeling en zag de agent waarschijnlijk niet dat er water achter de fotograaf lag. Hoe hoog de vergoeding precies is, wordt vanwege privacyredenen door de politie niet bekendgemaakt. En de omstreden protestantse Oranje Mars mag voor het eerst in 28 jaar weer door een katholieke wijk in het Noord-Ierse Portadown trekken. De paradecommissie heeft daar alsnog toestemming voor gegeven nadat de rechter een eerder